0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hanta-virus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hanta-virus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hanta-virus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hanta-virus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Voorst Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek
2: van Voorst Veluwezoom.

Ja, daar is hij alweer. Hele ochtend. En we kijken naar buiten, want de deur staat nog open. Dat is altijd rond 9 uur. Dan kan ik zien dat Herman binnenkomt. Gelukkig, hij is er weer. Vorige week was hij er niet. Is toch een gemis, merk je dan. Dat is toch onhandig. Koffie komt allemaal wat later. Dus, maar ja. Hij is er weer vandaag, dus we heten hem van harte welkom. En dan kijken we door de ramen naar buiten en dan zien we een heerlijke zon. Het is, ja, het houdt een beetje het midden, zal ik maar zeggen. Het is niet koud, het is niet fris, maar het is ook nog niet lekker. Een lekkere temperatuur als je daar naar kijkt. Dus. Maar, ja, vooruitzichten zijn goed. Om 9 uur sta, zie ik bij weer bij Buienraden staan. Een uurtje, een graadje of 12. En om tegen uur of 11, als de markt open gaat, dan wordt het toch wel zo'n 15, 16 graden. En volgens mij, als je dan op het goede plekje gaat staan, dan heerlijk in het zonnetje, dan gaan de lekkere dingen die op de markt te krijgen zijn, gaan er altijd wel in. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. We hebben weer gezellig muziek. We hebben er weer zin in. U luistert, ja, dat had ik natuurlijk nog niet gezegd. U luistert naar Brunch, een informatief programma. Op de donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794 en bij Voorst Tweede Zomer van 9 tot 11. En bij RTV 794 zijn ze met wat meer mensen, dus ja, betekent ook meer onderwerpen. En ik mag het heerlijk in mijn eentje doen hier. Maar laten we beginnen met heerlijke muziek. MUZIEK

Zit je nou knopjes te draaien, Herman? Je hoofdtelefoon. Oh, je wil horen wat ik zeg. Ja, je weet het nooit met Herman. Die sluipt. Oh, die stond heel hard. Dan komt het goed. Ja, vrijdag 8 mei met een eerste onderwerp waar we eigenlijk toch ook wel wat verdrietig van worden. Maar we gaan straks toch bellen met Maaike Kasper. Zij is bestuurder bij de CNV over de sluiting van de Eerbeekse papierfabriek. Papierfabrieken Koldenhoven. We gaan eens even met haar praten over wat dat dan allemaal betekent en wat er op mensen gaat afkomen in de komende weken. Toch wel min of meer een verrassing. Aan de andere kant, als je de stukken leest, ook niet helemaal onverwacht. En dan hebben we in het tweede half uur hebben we werkelijk een heel ander onderwerp. Namelijk, dan gaan we het hebben over een pumptrekbaan. Ik heb het woord wel eens gehoord, maar wat je er kan doen. Ik denk dat het iets met zweet te maken heeft of zo. Maar dat klinkt misschien raar, maar daar ben ik meestal niet zo heel veel van. Als het gaat om heel fanatiek sporten. Ja, sport is leuk, maar het moet ook leuk blijven. En voor sommige mensen is dat hartstikke leuk. We gaan daar rond de klok van 9:50 over praten. En zoals ik al zei, mijn collega's op de donderdag zijn tegenwoordig zelfs met z'n drieën. Dus drie onderwerpen per uur, 3 uur lang. Ik mag het in mijn eentje doen, de presentatie. Als je wil komen helpen, dan kunnen we misschien wel 3 onderwerpen per uur doen. Vind ik eigenlijk wel leuk, want dan moet Herman harder werken door de week. Want hij zoekt voor mij de onderwerpen uit. En na deze 2 uur brunch hebben we nog een programma en dat heet Politiek Palet. En daar heb ik in dit geval een vertegenwoordiger van de provincie straks aan de lijn. Om eens te praten over wat de omgevingsvisie is en wat je ermee moet. En hoe je daar invloed op kan hebben. Maar dat is van 11 tot 12. Laten we beginnen met brunch. En zoals u weet, brunch altijd veel muziek.

0: Frank van Etten, Huisje op Wielen was dat. Aan de telefoon hebben we Maaike Kasper, zij is bestuurder en onderhandelaar voor het CNV. Maaike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zouden je liever bellen in een andere context, maar helaas is het niet anders. De Eerbeekse papierfabriek Koldehoven failliet. Zagen jullie het aankomen?
1: We zagen het in zoverre aankomen dat het al een hele tijd niet goed ging met het, met het bedrijf. En helaas is dit toch gebleken en gewoon heel vervelend voor de medewerkers, voor het bedrijf zelf. Het is een prachtig bedrijf met mooie producten. Jammer.
0: Ja, je klinkt ook een beetje teleurgesteld bijna dat het gebeurd is.
1: Ja, zeker. Omdat Koldehoven ook echt wel heeft geprobeerd om aan de verwachtingen te voldoen wat de overheid aan heeft gegeven qua verduurzaamheid. En dat is niet gelukt. En je gunt het bedrijf die al eeuwen oud is, met generatie op generaties mensen daar aan het werk zijn, gun je dat zij kunnen blijven bestaan. En dat niet een faillissement uit hoeft gesproken te worden.
0: Wat betekent dit nou? Laat ik eerst even een andere opmerking maken. Eentje die mij intrigeerde, die ik tegenkwam in de pers ergens. Dat bij grote faillissementen het vaak toch is op een moment dat vakantiegeld moet worden uitgekeerd. Is dat niet een beetje een cynische opmerking als iemand dat roept in de pers?
1: Ik vind dat lastig om daar, om daar echt op in te gaan. Ik weet niet in welke context zo'n opmerking is geplaatst.
0: Het ging om grote faillissementen waarin dat werd geopperd. Dat het dan vaak toch net voor de vakantie is. Of voor de uitkering voor de vakantieperiode. Dat dan faillissementen worden uitgesproken. Want ja. En ik kan me dat voorstellen, want het is natuurlijk een hele grote hap geld die er dan uitgaat. Dus dat was de achtergrond. Als je daar verder geen uitspraak over wil doen, heb ik vrede mee, hoor. Heel simpel.
1: Ik kan daar wel een uitspraak over doen. Een uitspraak van een faillissement komt nooit goed uit. En dat het nu in een periode is wanneer een vakantiegeld moet gaan komen, dat mensen op vakantie gaan, is heel vervelend. Maar ik ga er niet van uit dat dit een moment is geweest waarop Koldehoven heeft gezegd, nou laten we het nu doen. Dus, zo ervaar ik de werkgever daarin ook niet. Het is heel zuur, maar elk moment is heel zuur.
0: Ja. Wat kunnen jullie dan verder gaan betekenen in dit traject?
1: Nou, wij staan er de medewerkers bij. Wij als vakbonden samen met de FNV. En we proberen hun goed voor te lichten. Naar hun verhaal te luisteren, daar waar het kan. Uiteindelijk is er een curator die is druk bezig om te kijken of het een partij is voor een doorstart. In samenwerking met de UWV, die gaat ook het een en het ander uitleggen van, nou, wat kan je als medewerker nu doen? Wat wordt er van jou verwacht? En daarin gaan wij als vakbonden de medewerkers ondersteunen daar waar zij hun hulpvraag hebben. Dus ze zijn zeker wel in beeld. Maar we laten de curator nu echt zijn werk doen om te kijken of er een doorstart is. En daar hopen we natuurlijk wel op.
0: Ja. Nou zei je de vakbonden. Ik begreep dat er een... Ja, ik lees de vakbeweging, een initiatief van CNV en FNV, zal daar wat CNV betreft een grote rol in gaan spelen. Is dit een specifieke samenwerking voor dit geval? Of is er altijd een dergelijk instituut, zal ik maar zeggen?
1: Aan de tafel zitten wij samen met de FNV, dus dat zijn dan de vakbonden voor Koldehoven die hier mee de ondersteuning gaat bieden. En de vakbeweging is een gezamenlijk initiatief en die willen we eigenlijk altijd wel met dit soort dingen inzetten voor loopbaan, coaching, trajecten, kijken wat kan jij, wat wil je. Echter is dat dan... Komt dat aan bod op het moment dat er echt uitgesproken is dat er geen doorstart mogelijk is. En nu wordt er nog gekeken of er een doorstart mogelijk is.
0: Dus er is eerst een soort wachtperiode tussen, waarbij een aantal juridische dingen moeten gebeuren. Zoals ontslag en dat soort dingen. Dat is nou één keer. Het is niet anders juridisch gezien, want anders kan de boel niet verder. Is het nou zo dat bijvoorbeeld in deze periode... we hebben een CNV, we hebben een FNV. Jullie zijn op een grote lijn en niet altijd eens. Maar in dit soort trajecten maakt het niet uit, toch?
1: Nee, zeker niet. Wij staan heel, heel goed naast elkaar. Onze samenwerking mijn samenwerking met Arjuna Kanta van het FNV is gewoon heel goed. Wij hebben goed overleg met elkaar. En met dit soort dingen wil je ook niet uit elkaar staan. Want het gaat om de mensen die daar werken. En zowel FNV als CNV zijn vakbonden die er ook voor de mensen zijn. Dus dan probeer je echt zo goed mogelijk bij elkaar te blijven staan. En dat is in dit geval ook gewoon zo.
0: Ja, is het zo dat ik eigenlijk een beetje lees uit de commentaren vanuit jullie als vakbonden ook. Ja, het had bijna voorkomen kunnen worden als we wat met energie hadden gedaan. Of is dat te kort door de bocht?
1: Dat is denk ik te kort door de bocht. In zoverre, er moet wat met energie gedaan worden. Er wordt vanuit de overheid gevraagd, hè, dat de bedrijven zich moeten verduurzamen, wat overigens goed is. Echter is het wel zo, je moet dan ook de bedrijven daarin bij gaan ondersteunen en gaan helpen. Bij Coldehoven is er een prachtige e-boiler aangeschaft om die verduurzaamheid in te kunnen zetten. Mm-hmm. Maar dan moet je wel op tijd de vergunningen afgeven, zodat zij hem kunnen gebruiken en producten kunnen gaan maken. Daar kan de overheid wel wat meer in gaan doen om dat wat te versnellen, zodat fabrieken hun producten kunnen ontwikkelen.
0: En dat is vast een van de grotere voorbeelden waar het dan een beetje, zijn mijn woorden hoor, een beetje spaak loopt.
1: Nou, dat is inderdaad een van de voorbeelden. Echter is het natuurlijk ook zo, hè, accijnsprijzen die verhoogd zijn. Het helpt ook niet mee dat de president van Amerika de importheffingen omhoog heeft gedaan. Dus het is allemaal een opstapeling geweest waardoor het helaas tot dit is gekomen. En daar mag Den Haag ook wel naar kijken van wat kunnen we met onze industrie sector gaan doen in Nederland? Want het is niet de eerste die omgevallen is.
0: Nee, zeker niet. Nou, dreigt dit op een gegeven moment, want we krijgen natuurlijk, maar vaak zit dat dicht achter elkaar. Uitstel van betaling en dan meestal in dit geval ook was het geloof ik 2 dagen en dan wordt het faillissement uitgesproken. Hoe werkt dat dan voor jou als vakbondsbestuurder? In de zin van, word je dan plat gebeld door het personeel? Of hoe werkt dat? Ja, ik heb het nooit meegemaakt. Dat merk

0: kunnen we nou doen in zo'n situatie als dit?
1: Mm-hmm.
0: En andere leden of andere medewerkers die bellen ons dan ook wel op. Maar in eerste instantie werkt met dit soort dingen wel dat een werkgever ons belt en de kaderleden ons wel op de hoogte stelt. En vanuit daar ga je dan reageren
1: en handelen. Zijn er dan een soort protocollen, zeg maar, van jullie uit beschikbaar om op een goede manier het personeel te informeren en te betrekken bij de volgende stappen? Of is dat ook aan de werkgever?
0: Nou, in de eerste plaats vinden wij altijd dat de werkgever zelf zijn eigen personeel op de hoogte moet stellen. Zij kunnen best uitleggen waarom een bepaalde situaties zich voordoen. Daarnaast proberen wij met nieuwsbrieven in ieder geval leden en niet-leden op de hoogte te stellen van wij zijn op de hoogte van de situatie. Het is allemaal heel vervelend. Voor vragen kun je bij ons terecht. Maar in de eerste plaats zal de werkgever hun eigen personeel op de hoogte moeten stellen. Daar waar zij ook de vragen kunnen beantwoorden. Die kunnen wij niet altijd beantwoorden. En dat kan de werkgever het beste zelf doen.
1: Oké. Dus jullie hebben eigenlijk meer op dit moment een ondersteunende rol als het gaat om de meer praktische zaken voor iemand die een ontslag aangezegd gekregen heeft.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Want het is behoorlijk, hè? 185 personen heb ik ongeveer gelezen ergens, klopt dat?
0: Nee, het is 112.
1: Oh, 112. Oh, ik heb net even
0: zitten.
1: Zou kunnen. Misschien was dat een eerste indruk of zo. 112 zijn toch een behoorlijk aantal mensen. We hebben al eerder, een aantal jaren geleden natuurlijk, een grote sluiting gehad. Was je daar ook bij betrokken?
0: Nee, daar was ik niet bij betrokken.
1: Dus mijn vraag aan jou van hoeveel van die mensen hebben vrij snel toch zijn weer ergens aan de slag gekund? Die vraag kan jij niet beantwoorden dan, denk ik.
0: Nee, die kan ik niet beantwoorden. Wat ik wel zie bij dit soort dingen zijn heel veel fabrieken vragen mensen. Dus over het algemeen liggen wel vacatures voor personen. Maar het is ook aan de medewerker zelf, hè. Je kan je voorstellen als je al 20 jaar bij een fabriek aan het werk bent en je moet daar weg vanwege omstandigheden, dan is dat ook een stukje verwerkingsproces.
1: Ja.
0: En zo'n persoon moet dat dan ook goed gaan verwerken. Je moet je opnieuw openstellen voor een nieuwe werkgever waar de werkzaamheden anders zijn die je dan gewend bent. Dus sommigen vinden snel een baan, anderen hebben daar wat meer tijd en ondersteuning voor nodig, omdat daar ook emotionele verwerking nog eraan te pas komt.
1: Vaak, het klinkt zo makkelijk, je wordt ontslagen, je gaat naar een nieuwe baan, maar er zit toch nog een hele wereld achter, hè?
0: Ja, er zijn sommige mensen die aan het werk zijn die niet anders hebben gewerkt dan bij Kolderhoven. En dan dat misschien straks gevraagd moet worden dat je bij een andere fabriek gaat werken. Dat vraagt wel wat van je. Ja. Het is toch een andere manier van werken misschien in een andere fabriek, een ander soort type werkgever.
1: Andere sfeer.
0: Andere sfeer. Ja, dat moet je wel
1: zien te absorberen. Ja, moet je open voor staan, inderdaad. Ja. Hey Maaike, ik zei het zo straks al vlak voordat we de uitzending ingingen van slaap je nog een beetje en heb je nog een beetje energie en kun je nog een beetje lachen, maar dat zit wel goed, hè?
0: Dat zit zeker goed. Ik heb altijd geleerd, vroeger van Basie Nadering, altijd blijven lachen ondanks waar je ook in zit.
1: Ja.
0: Dus dat is gekheid op een stokje. Nee,
1: het zijn de lastige perioden, hè? We gaan dat samen vaststellen. Het is een heel serieus onderwerp. Maar het is goed om te zorgen dat je, zeker als vakbondsbestuurders in zo'n periode. Ik neem aan dat er een soort team dadelijk is. En dat je het niet met z'n tweeën hoeft te doen. Eentje van CNV en één van FNV. Maar je moet toch de boel er doorheen loodsen. En eigenlijk de volgorde, als ik het goed van jou gehoord heb, is nu de curator is aan de slag om te kijken of er een doorstart mogelijk is. Dat is ook altijd maar een beperkte tijd, hè? 1-2 weken of zo, max. Denk ik?
0: Ja, daar durf ik geen antwoord op te geven. Ik heb altijd liever dat een curator goed zijn werk doet en dat er een doorstart mogelijk is in dit soort situaties. Ja. Als dat je in een andere situatie komt dat zo'n prachtige fabriek dicht moet.
1: Oké. Dus we gaan dat afwachten. Maaike, fijn dat je bij ons in de uitzending wilde komen. Je had daar vast een beeld bij, dus ik ga gewoon tegen jou zeggen. Wat had je ons willen vertellen wat ik niet heb gevraagd?
0: Dat is een mooie vraag. Ja, eigenlijk, nee. Ik denk dat jullie goede vragen hebben gesteld. En ik wil in ieder geval de nadruk zeggen dat Kolderhoven Ik gun hun een doorstart.

0: gun dat ze open kunnen blijven en dat deze medewerkers gewoon daar lekker kunnen blijven werken. Dat gun ik hun. Dat is in ieder geval wat ik wel in ieder geval nog als boodschap wil geven.
1: Oké, ik moest van de redacteur, had ik gehoord, tot 9:30, dus het is 9:40, dus het is me gelukt.
0: Ja, nou, heel
1: knap. Hey, en ik hoop dat we zeg maar gaandeweg het traject af en toe even contact met je kunnen hebben over als hoe het afloopt en hoe het gaat. Dat wil niet zeggen dat we elke week bellen, maar ja, 1 keer in de 14 dagen of 1 keer in de 3 weken zou heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Ik wens je heel veel sterkte de komende tijd en toch ook voor de mensen die het overkomt. Ja, ik hoop dat die toch een goede vakantieperiode mag hebben als die aan gaat breken en dat er snel een oplossing komt.
0: Ja, dat hoop ik ook. En sterkte voor mij hoeft niet zozeer, hoor. Dat is meer voor de mensen die daar aan het werk zijn.
1: Dat was de vakbondsbestuurder, zoals dat gewoon is. Je moet niet naar mij kijken, maar naar het werk. Maaike, dankjewel.
0: Dankjewel.

En dat was SOS van ABBA. Ja, en toch wel een stevig onderwerp om even over te spreken in deze periode. Veel sterkte ook aan de medewerker, werknemers die het overkomt. Want we vergeten dat wel eens. Het is één zinnetje, maar ja, in dit geval 112 gezinnen die worden geraakt door hetgeen plaatsvindt. Het is wel goed, vind ik zelf, om te horen dat dan een werkgever toch probeert zoveel mogelijk op een goede manier geregeld te krijgen. 9:55 bijna. De afspraak was met Maaike tussen 9:15, want dan moest je naar een volgende vergadering. En zoals u weet, wij vertellen dat soort dingen gewoon. Wij zijn niet zo moeilijk. Nee. Ik heb mijn koffie bijna op, dus misschien dat ik zo nog een bakje, nieuw vers bakje koffie krijg. En we gaan zo meteen bellen met Birger Jansen over de pumptrekbaan. Ik hoop dat u zich al een voorstelling kunt maken van hoe dat er gaat uitzien.

0: Wijngaard is dat. Ja, hij wordt 80, wordt groots gevierd. En ja, wat bijzonder is, dit nummer is ooit op een singeltje verschenen. En op dat singeltje stond een van zijn trucs. Maar dat is niet de truc die hij nu weer terug gaat krijgen. Want de afgelopen tijd, dat mochten we lezen, heeft men zich ingespannen in Nederland om zijn originele truc op orde te krijgen. En als ik het goed gelezen heb, waren er oorspronkelijk maar 11 van. Dus het heeft nogal wat werk gekost om te zorgen dat alle onderdelen bij elkaar kwamen. Maar we wensen hem een fantastische, volgens mij is dit weekend dat grote feest waar hij wordt ontvangen. Maar wat hij zelf zei, wat hij belangrijker vond, was dat hij al 60 jaar met zijnzelfde vriendin, oftewel zijn vrouw, mag verkeren. En nog steeds 3 keer in de week mag optreden. We wensen hem heel veel plezier. En we wensen nog meer mensen plezier op deze vrijdag. En dat is onder andere Berger Jansen, lid van de werkgroep Pump Trek Baan. Berger, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Pump Trek Baan. Ik zat even met mijn redacteur te filosoferen. We hebben ergens vorig jaar of zo, of het jaar, het zal vorig jaar geweest zijn. Toen was er nog een soort mobiele Pump Trek Baan onderweg in de regio. Klopt dat? Of weet jij dat ook niet?
1: Ja. Ja, nee, zeker wel. Dat is inmiddels 2,5 jaar geleden. Volgens mij was
0: 2,5 jaar geleden al.
1: 2023.
0: Vandaar dat wij zo grijs geworden zijn inmiddels.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Is dat een van de redenen geweest om uiteindelijk toch een werkgroep neer te zetten om het een soort definitieve status te geven?
1: Ja, zeker wel. Ja, voor mij in ieder geval wel. Ik was daarvoor niet bij betrokken. Ik was er aan het kijken bij die mobiele puntrekbaan met mijn kinderen. Die waren lekker aan het fietsen. En daar werd ik aangesproken door iemand hier uit het dorp. En die zei van, hey, mooi hè. Als je dit wil voor je kinderen, dan moet je er eens even bij komen.
0: Zo makkelijk gaat dat. Oké, wij zoeken ook nog heel veel vrijwilligers. Dus ik begrijp dat de oplossing is, kom op locatie bij de pumptrekbaan. Ja. En iedereen die je ziet staan, die moet gewoon aan de gang. Ja, nee, hartstikke leuk.
1: Kraag grijpen en meesleuren.
0: Ja. Hey, wat is een pumptrekbaan?
1: Een pumptrekbaan is echt een parcours van 100 meter tot honderden meter lang van asfaltbaan is het. Met golven erin en heuvels en dalen van ongeveer een meter hoog. En die gebruik je eigenlijk op een fietsje of een step of een skateboard of wat dan ook. En dan ga je eigenlijk niet door zoals met de fiets te fietsen of te steppen, maar door een soort pompende beweging met je lichaam op het ritme van die heuvels beweeg je dan vooruit.
0: Oké. Ik zat te denken, ik moet gewicht heffen, ik moet spinnen, maar dat is het dus allemaal niet.
1: Nee, het is een parcours, een ronde baan met een klein zijstukje erin. Ja, je ziet eigenlijk door het hele land heen. Het is een hele leuke manier, zeker voor jongeren, om wat actief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Dus
0: zijn er al openingstijden gemaakt voor de avond dat ook bejaarden hun gang kunnen gaan?
1: Nou, die kunnen overdag als de kinderen op school zitten.
0: Oh ja, dat zou wel een variant zijn.
1: Er zijn ook wel beelden van mensen als ouder in een rolstoel die erop gaan. Dus als het maar wielen heeft, dan kan je erop.
0: Ja. Waar wordt vandaag geopend? Want dat vraagt enige tijd om het natuurlijk aan te leggen. Waar kunnen we dat vinden?
1: Ja, het is in het dorp in Klarenbeek bij het MFC. Het is eigenlijk het multifunctionele centrum, maar ook het sportcentrum en de sportclub zit. Ook de voetbalvelden en handbalvelden die liggen daar. En daar was nog een stuk braakliggend terrein. Daar hebben wij in overleg met het MFC mochten daar gebruik van maken om de baan uit te leggen. Dat is een mooie centrale plek in het dorp.
0: Nou is het meestal zo dat op het moment dat er iets moet worden aangelegd, hoort daar geld bij. Maar dat was een minder probleem in dit geval, heb ik begrepen.
1: Uiteindelijk wel, ja. Dat is natuurlijk wel een enorme puzzel. Het kost vele duizenden euro's zo'n baan. In het begin zijn we daar best wel mee bezig geweest. In ieder geval de beide gemeentes, Klarenbeek ligt in zowel gemeente Apeldoorn als Voorst.
0: Ja.
1: De gemeente waren al vrij snel met het toekennen van een bijdrage. Die zei, nou, als het project doorgaat, dan kunnen we ons krijgen. Maar er liep toch nog wel ongeveer een gat van de helft van de begroting nog die we aan het zoeken waren.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk zijn we via de provincie bij de dorpendeal gekomen. En dat is eigenlijk ook een subsidie of een fonds. Speciaal om dorpskernen extra impuls te geven. Zeker op het gebied van waar het de mensen activeert om samen te komen en samen dingen te doen en te ondernemen. En die hebben uiteindelijk een hele riante bijdrage geleverd, waardoor onze financiële zorgen inderdaad opeens voorbij waren.
0: Ja, dus wij hadden al grijze haren na 2,5 jaar, maar voor jullie viel dat gelukkig mee. Hey, nou is het natuurlijk vaak zo, officiële opening is vandaag, maar hij is natuurlijk gewoon klaar. Dus er is al sneaky al gebruik van gemaakt?
1: Nou, heel sneaky, maar nog het hek zit nog op slot. Hij is echt nog niet open. De
0: okay.
1: Is nog niet op. Hij is echt vanmiddag voor het eerst gaan de poorten open en mag iedereen massaal erop fietsen.
0: Ja? En merken ja. Jullie al dat er dat de jeugd is die eigenlijk staat te dringen?
1: Ja, ik weet niet of het toeval is of voorbereiding, maar voor mijn gevoel zie ik al sinds het vroege voorjaar al heel veel kinderen op stepjes over straat fietsen. Waar ik dat volgens mij voorheen niet zag. Dus het lijkt alsof de materialen al zijn aangeschaft en klaar zijn gemaakt. En je hoort het wel op de scholen en mijn eigen kinderen ook. Die zitten dagelijks te vragen van wanneer gaat het hek nou open, wanneer gaat het open. Dus ja. Die staan wel te dringen om erop te kunnen. Ja.
0: Ja. Dus we hebben straks nog een verkeersregelaar nodig, begrijp ik.
1: Dat gaat vandaag bij de opening gaat het wel in kleine groepjes. Als er opeens 150 kinderen staan of die met z'n allen tegelijk aan de slag gaan, dan wordt het wat minder leuk.
0: Ja, want dat is toch wel een van de boeiende processen die gaat plaatsvinden. Als er veel belangstelling is, om te kijken hoe dat zichzelf dan reguleert eigenlijk, hè?
1: Ja, en dat is eigenlijk precies wat je zegt. Dat moeten we kijken hoe het zichzelf reguleert. En als dat niet vanzelf gaat, ja, dan staan we in principe natuurlijk gewoon klaar om dat wat in goede banen te leiden.
0: Yeah.
1: En ik denk zoals met zoveel dingen, in het begin zal het natuurlijk druk zijn. En naarmate zoiets langer ligt, zal het gebruik ook gewoon normaal en verspreid worden.
0: Yeah.
1: Niet als een speeltuin, die is ook niet elke dag vol bezet. Maar misschien de eerste week na de opening wel.
0: Nou las ik dat in het persbericht dat de MFC Klarenbeek en de sportclub Klarenbeek zijn zeer verheugd over de uitbreiding van deze sportfaciliteiten. Waarom zijn ze daar zo verheugd over en niet bijvoorbeeld een straat dammen of zo?
1: Nou ja, het is een stukje veld wat al heel lang, een stukje braakliggend veld voor het MFC, waar al langer een bestemming voor werd gezocht.
0: Ah ja, oké.
1: En het is een hele mooie aanvulling op het aanbod wat we al hebben aan sportvelden, ja. Handbalvelden, beachvolleybalvelden. Ook om en ook weer een mooie gelegenheid voor de jongeren om zich sportief bezig te houden.
0: Ja, nou wil zich zo'n omgeving nog wel eens ontwikkelen tot een soort hangplek gebeuren? Is dat iets wat zich rond het MFC ook afspeelt of niet?
1: Ja.
0: Dat jij weet?
1: Ja, dat hebben we zeker. We hebben ook goed contact over met de buren. En dat was in het verleden ook al vaker het geval. Het is natuurlijk een centrale plek. Er zijn ook al wat donkerdere hoekjes te vinden. Dus de buren hebben daar ook zeker hun zorg over uitgesproken. Mm. En werd door de aanleg van de punt nog wat extra versterkt. Dus we hebben daar ook zeker wel duidelijke afspraken ook met hun gemaakt. We hebben ook de baan zo aangelegd, het helemaal omheen met een afsluitbaar hek. Dus dat het s'avonds gewoon dicht gaat.
0: Oké.
1: Dus
0: Het is ideaal dat het s'avonds dicht gaat, hè? Dan kunnen we die bejaarden daar opsluiten. Dat vind ik wel een. Ja.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze. Doen we gewoon het licht niet aan en dan 's ochtends sturen we twee ambulances.
1: Ja, de volbaan die voor gebruikt door bejaarden. Dus dat is
0: mooi. Ja, dan sturen we twee ambulances langs om ze weer naar huis te brengen. Nee, gekkigheid. De officiële opening vandaag. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden, Birger?
1: Vanmiddag om 3:30 is de opening. Eerst om 3:00 in het NFC is een wat formele opening met wat genodigden van de provincie en de gemeentes. En vanaf 3:30 en 4:00 gaan de poorten open. Wordt er eerst nog een demonstratieshow gegeven. Is nog een officiële opening met wat plichtplegingen. En daarna gaat het hek los.
0: En met een officieel startschot, lees ik.
1: Ja, precies. Ja.
0: En er speelt iemand een belangrijke rol, heb ik gelezen, want die mag mee schieten. Nick van Oorsprong, heeft die voor rol?
1: Die is eigenlijk de aanleiding geweest voor de hele baan. Die jongen was 5-6 jaar geleden met zijn ouders op vakantie ergens op een camping. En daar hadden ze zo'n baan ook aangelegd ergens in het buitenland. En dat vond hij zo leuk. Toen hij terug was in Nederland, heeft hij een brief geschreven aan de burgemeester toe van Voorst. En gezegd van, ik heb dit net gezien. En dat lijkt me hartstikke leuk hier in het dorp. Toen is de burgemeester ook komen kijken. En hebben ze samen wat rondgefietst door het dorp om verschillende locaties te bekijken. En ja, toen is het plan wel even blijven liggen. Dus uiteindelijk met die mobiele punttrek weer opgepakt. En uiteindelijk nu de opening.
0: Ah, fantastisch.
1: Hij is eigenlijk initiatiefnemer. Hij zag het en hij dacht, dit wil ik ook.
0: Die wil ik ook. Alleen ja, dan zijn we inmiddels een aantal jaren verder. Dus hij past niet meer op de baan, denk ik dan.
1: Hij is, nou, het is voor alle leeftijden, maar hij behoort niet meer echt tot de jeugd die daar heel veel zit. Maar hij komt dus wel het eerste rondje maken vandaag.
0: Hey, nou hoor ik jou een aantal keren zeggen dat je kinderen zitten te wachten tot het open gaat. Dus heb je zelf al geoefend? Want ja, wel, ja goed voorbeeld doet goed volgen.
1: We hebben het echt goed op slot gehouden. En het wordt voor iedereen de eerste keer vanmiddag.
0: Ja, maar heb je zelf als vader ook al geoefend hoe dat werkt, hoe dat moet? Want...
1: Oh ja, zeker. Ja, toen die mobiele baan hier was, heb ik daar ook op gefietst. Ja, ja. Nee, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Want eigenlijk, wat het opvallend is het is een soort pompende beweging die je maakt, hè, om vooruit te komen. Ja. Dus het is niet met je voetje, laten we step als voorbeeld nemen. Het is niet de bedoeling dat je met je linker of je rechtervoet die step vooruit beweegt. Maar dat je
1: ook, kan natuurlijk ook als je even een zetje nodig hebt. Ja. Maar in principe kun je het door zeg maar je hele bovenlijf hoger omlaag te pompen, zeg maar. Werk je met de zwaartekracht in het ritme van die hobbels omhoog en omlaag. Ga je er overheen.
0: Nou, ik hoop dat ik binnenkort word geïnformeerd dat er een oudere groep op een bepaald tijdstip in de week fanatiek aan de gang is. En dan hoop ik dat ik even tijd heb om te gaan kijken. Dat lijkt me geweldig, wat dat betreft. Ja, Birgen, zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt, nou, is goed om nog even te melden?
1: Nee, ik denk dat het zo goed allemaal besproken is.
0: Ja,
1: nou, kijk er echt uit vanmiddag.
0: Ja, dat begrijp ik na een lange periode. Want organiseren, dat is altijd een gedoe. En daar spreek ik als bestuurder van de lokale omroep ook uit ervaring. Ja. Dus het is altijd mooi als er dan weer een mooi eindproduct is. En dat het met heel veel plezier wordt ontvangen.
1: Ja.
0: Birgen, ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag. En ik hoop in de komende tijd een keer zomaar eens even in Klarenbeek te kunnen aanvliegen. Om eens te kijken hoe dat gaat.
1: Dat zou leuk zijn. Gezellig.
0: Oké, hey, dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, peulens, vogels, vissen zijn.

jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

Ja, en dat was Suspicion van Terry Stafford. En zo vliegt het eerste uur toch weer voorbij. En ja, dat gaat zo in zo'n informatief programma. Hè. Dat zijn dan totaal verschillende onderwerpen die je in zo'n uur voorbij hoort komen. In het eerste deel spraken we met Maaike Kasper, bestuurder van CNV. Over het faillissement van Coldehoven. En het was mooi om toch ook te horen aan de andere kant dat zij de indruk heeft dat de fabriek er alles aan heeft gedaan om de zaak overeind te houden. En ze kijkt nu naar de curator om deze gezinnen die getroffen worden misschien een mooie doorstart kan geven. En we spraken net met Birger Jansen over de pumptrekbaan in Klarenbeek die aan het eind van de middag zal worden geopend. We hebben straks nog een uurtje brunch. Ik hoop u dan weer te treffen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Max opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Voorst Veluwezoom.
3: Lunch. Eén en al gezelligheid.

0: Ja, en dat is toch heerlijke muziek. Als je ja, buiten de zon ziet schijnen, wat dat betreft. Welkom bij het tweede uur brunch editie Brummen-Voorst. En ja, we gaan het komende uur weer twee interessante onderwerpen met u doornemen. Ondertussen kijken we naar buiten en begint de markt weer lekker vorm te krijgen. U moet nog heel even geduld hebben, want ja, om 11 uur gaat de markt officieel open. En over het algemeen wordt ook voor die tijd niet gehandeld wat dat betreft. Ja, wat gaan wij doen het komende uur? Dat ga ik u zo meteen vertellen na wat rustige muziek.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I

En dat was Claude met C'est la vie. Ja, komende uur, straks rond 10:30 gaan we bellen met Lisa Kobussen. En zij is van de afdeling marketing van het Deventer Schouwburg. En we gaan eens horen wat daar allemaal te beleven valt het komende jaar. En na 10:30 hebben we contact met Ben Mouw. En hij is voorzitter van het erfgoedplatform Apeldoorn. Met een hele bijzondere activiteit aanstaande zondag. Dus als u denkt van ja, wat moet ik het weekend doen? Ja, er is genoeg te doen. En we worden eigenlijk blij verrast met het feit dat ja, ook de weersverwachtingen toch wat positiever uitvallen dan aan het begin van de week. En dat betekent dat morgenochtend ook het programma Moois Lustren vanaf een buitenlocatie zal worden uitgezonden in het kader van de Landelijke Molendag. Een samenwerking tussen RTV 794 en Forest Veluwezoom. En wij gaan daarvoor morgenochtend vanaf 10:00 zijn we te beluisteren vanuit Veessen. Een prachtig dorp aan de IJssel onder de molen van Bats, zoals die heet. Het eerste uur ja, de min of meer wat gebruikelijkere zaken vanuit Moois Lustren tussen 11 en 12 specifiek. Aandacht ook voor de molenaar die daar een hele lange periode zijn werk heeft mogen doen. Landelijke molendag, dus dat wil zeggen dat er in de regio veel meer molens open zijn. Maar in dit geval zal de focus wat meer liggen op de molen van Bats en de molen op het Frieses erfgoed. En dat geheel geantemeerd door onze collega Henk-Jan de Leeuw. Die zeer betrokken is bij de molenstichtingen die deze molens in stand probeert te houden. Dus morgenochtend luister van 10 tot 12. Of als u dat geen tijd voor hebt, geen probleem. Kijk op de website Forest Veluwezoom of in onze app bij radioprogramma Gemist. En daar vindt u dan vanzelf de linkjes terug van Moois Lustren op de zaterdag tussen 10 en 12. En houdt u van streektaal, begin alvast met luisteren om 9:00. Want tussen 9 en 10 is er vooral muziek te horen en te beluisteren vanuit de streektaal. Oftewel, ik heb een aantal dingen genoemd. We hebben een app. Die is verkrijgbaar in zowel de Apple als de Android Store of de Google Play Store. Download hem, dan hebt u ons altijd bij u. Want niet alleen de radio is daar te beluisteren, ook de tv is daar te bekijken. En nog belangrijker, het nieuws uit uw eigen regio.

0: Sugar Me van Lindsay De Pol is dat. Eigenlijk in deze playlist zitten mooie oude nummers altijd, waarvan we er sommige mee kunnen zingen. Anderen nog ergens een piepje maken dat we daar ooit wel eens wat van gehoord hebben. Maar we gaan het hebben over iets heel anders. En ik realiseerde mij dat we het hebben over iets wat pas in het najaar gaat gebeuren. Dus het is nog een eind weg, maar we moeten nu alvast bewegen. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het nieuw theaterseizoen Deventer Schouwburg online binnenkort. Of is het al online?
1: Hij staat online. Vanaf 1 mei is een deel van ons programma te bekijken op onze website.
0: Betekent dat nou, want we hebben het dan over het programma van het seizoen 26-27. Dus laten we zeggen vanaf september of zo begint het dan?
1: Ja, de eerste voorstellingen starten rond september-oktober.
0: Zo ver van tevoren. Is dat niet heel lastig om dat dan te programmeren, zal ik maar zeggen? Want het is erg ver vooruitkijken.
1: Nou, ik zou het je nog sterker vertellen. We zijn alweer bijna begonnen om voor 27-28 te boeken. Wij als theater moeten al heel ver vooruit plannen om de programmering rond te krijgen. Maar nu is alles bevestigd voor aankomend seizoen.
0: Maar dan wil je een grote variatie in dingen die je op het toneel brengt, denk ik. Is het werkelijk zo dat zeg maar, als je anders gewoon te laat bent? Laat ik het maar zo formuleren.
1: Jazeker, want we hebben te maken met verschillende producenten en impresariaten. En die hebben natuurlijk allemaal een heel groot aanbod.
0: Ja.
1: Dus die kloppen al op tijd aan bij ons van, hey, luister, dit is ons aanbod en wat past nou bij in ons geval aan Deventer?
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat onze programmeur kijken van, hey, wat past? Zitten er niet 3 musicals in 1 week? Is de dans een beetje goed verspreid? En zo proberen we eigenlijk van alle smaken de juiste mix te maken.
0: Betekent dat nou ook dat er zeg maar het inschatten is van wat voor soort publiek er in de zaal gaat zitten? Want volgens mij is dat toch ook aan smaak onderhevig.
1: Zeker. Maar het is vooral gericht op de mix maken. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en wat ik leuk vind. Ja, soms zit ik ook gewoon 2 keer in de zaal dat ik denk in 1 week. Dus we kijken daar echt wel naar. Maar af en toe is het ook gewoon maar kijken wat mensen leuk vinden. En het is natuurlijk ook gewoon een persoonlijke voorkeur.
0: Ja.
1: Dus de rug ons valt de mix.
0: Ja, nou vond ik wel grappig. Ik zat nog even mijn documentatie hier te lezen. En toen stond ik, toen kwam ik op het volgende zinnetje uit. We zijn bereikbaar op telefoonnummer. Nou, dat is van theater. Met uitzondering van feestdagen en zomersluiting. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het theater zomers dicht is. Of is dat een keuze van Deventer?
1: Dat klopt. We zijn inderdaad een paar weken dicht in de zomersluiting. Maar dat komt eigenlijk omdat we dan geen voorstellingen programmeren. En we hebben dan ook geen verhuringen meer. En dan hebben onze mensen die echt op de vloer werken ook een beetje vakantie. Want anders werken ze natuurlijk het hele jaar door. En zo hebben we hem goed verdeeld.
0: Oké, dus dat is eigenlijk gewoon een keuze om te zeggen, nou ja, in die tussenliggende periode. Want het zijn rare werktijden voor mensen die in dienst zijn. Hè? Je bent altijd 's avonds aan de gang, overdag allerlei dingen voorbereiden. Zeker als er dan zo'n voorstelling voorkomt rijden met een halve vrachtwagen die het gebouw nog in moet.
1: Ja, het zijn andere werktijden dan 9 tot 5. Nou ja, ik merk ook bij meer theaters gebeurt het. Het is heel, in het theaterland is dat best wel normaal.
0: Ja, dat zeg je. In het theaterland is dat best normaal. Maar ja, je moet dan toch als medewerker ook een soort passie hebben. Want volgens mij brand je anders ook gevoeglijk af, denk ik dan maar.
1: Ja, we houden altijd rekening met de werktijden. En we hebben natuurlijk een wisselend ploeg.
0: Ja.
1: En we hebben een groot team. Maar het is inderdaad, wij zijn eigenlijk niet anders gewend.
0: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, wij kijken natuurlijk als consument naar de voorkant van zo'n theater. En soms, toevallig weet ik er iets meer van. Maar hebben we soms geen flauw benul wat er aan de achterkant allemaal moet gebeuren. Om te zorgen dat ik een beetje lui in zo'n stoel kan gaan zitten. En dan aan het eind kan roepen, nou, leuk bedacht. Maar ik vond toch eigenlijk niks, weet je. Dan denk je ook van ja. Maar er zitten toch, Hoeveel mensen zijn er dan ongeveer werkzaam?
1: We hebben zo'n 40 vaste medewerkers. Maar we hebben natuurlijk een heel groot team van vrijwilligers die onze balie laten draaien bij nummer 70. Maar die ook de artiesten verwelkomen in de artiestenfoyer. En natuurlijk die er voor de gasten staan.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog een stuk of, moet ik het even goed zeggen, 20 horeca-medewerkers. En die zorgen ervoor dat alle drankjes klaargezet worden. Dat je een lekkere cappuccino kan bestellen en achteraf dat de borrelplanken klaarstaan.
0: Nou, zei jij.
1: Echt een groot team.
0: Ja, Ik hoop dat mensen zich dat ook eens realiseren als ze een beetje mopperen over de prijzen of over als het wat minder is. Het grappige wat jij net zelf zei is, ja, soms zit ik zelf twee keer in de

0: vrij, waar ik nu op zit. En toen ben ik zo in trance geraakt van de magie van theater. Het samen beleven, het samen meemaken. Geen avond is natuurlijk hetzelfde. Dus je gaat samen met je medebezoeker, ga je gewoon 1,5 uur tot 3 uur gewoon op reis. En dat vind ik echt magisch. Ja.
1: Heb jij dat dan ook? Want ik moet eerlijk bekennen, ik ga niet heel veel, maar ik ga wel eens. En dan heb je zo'n voorstelling gehad en dan ga je dan kom je buiten en dan denk je, wat doe ik hier? Koud, je komt uit zo'n warme zaal. Hoe is dat gevoel bij jou dan? Ook iets in die vorm? Ja.
0: Als ik met andere mensen ga, dan doe ik altijd nog een drankje na in de foyer. En dan ga je nabespreken.
1: Oh, ook nog.
0: Ja, zeker.
1: Een goede analyse.
0: Ja, absoluut. Nee, op gewoon dat je, het is natuurlijk ook al zo, je staat met een drankje. En een medebezoeker naast je, die hoor je al zeggen, oh, dat is echt een goede voorstelling. Of, ik had toch dit en dit verwacht.
1: Ja.
0: En dan, zulke hoor je nog wel eens in een gesprek. Maar ja, het is af en toe ook wel bij een voorstelling. Het ligt natuurlijk aan wat je bezoekt. Hè. Als ik naar een muziekvoorstelling ga, dan stap ik buiten en denk ik, oh, dat was gaaf.
1: Ja.
0: Helemaal tof. En soms word je ook wel even aan het denken gezet dat je denkt, hoe zie ik dit zelf nou eigenlijk?
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus het zijn verschillende bezoekmotieven eigenlijk.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk, je zegt het al, je bent er min of meer ingegroeid. Dus dan snap ik ook dat passie blijft hangen als je het hele jaar je mag wentelen werkelijk in alles wat er voorbij komt. Dat betekent, je zegt, we hebben het over het seizoen 26-27, dat tot de zomer er nog allerlei voorstellingen zijn. Is daar dan nog, zijn daar dan nog kaarten voor? Of moet je je echt, als je mee wil doen of naar een voorstelling wil, moet je er vroeg bij zijn?
0: Ja, dat verschilt weer per voorstelling ook. We hebben al een aantal voorstellingen in de verkoop op dit moment. Maar vanaf 19 mei start de reguliere verkoop. Kijk, voor een aantal voorstellingen wil je gewoon de allerbeste plekken bemachtigen. Dus dan zien we ook echt dat mensen er klaar voor gaan zitten en gaan bellen. En die stormen erop af. Ja, en sommige voorstellingen die kun je later in het seizoen nog boeken.
1: Ja.
0: Maar voor de hardlopers dan moet je er wel op tijd bij zijn. Ja.
1: Ja. Wat een boeiende wereld eigenlijk, hè? Dan gaan we gewoon maar een avondje uit. Maar er zit toch wel een hele wereld achter om het allemaal maar mogelijk te maken.
0: Ja,
1: tot de zomer wordt er dus, want er is er sprake van een zomersluiting. Kunnen we in mei, we zijn er bijna denk ik. Hè? We hebben nog juni en dan houdt het ongeveer op.
0: Ja, we hebben nu nog een aantal voorstellingen staan voor dit seizoen. Waaronder Foxtrot en Operation Hellfire van het Nationale Theater.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een aantal musicals van Onaangedeefde Jeugdmusical staat er dan. En nog wat verhuringen. En dan houdt het seizoen ook op. En dan in september starten wij op 18 september. Dan starten we echt het seizoen met een previewavond. En dan vieren we met elkaar en met het publiek het nieuwe seizoen.
1: En wat gebeurt er dan op zo'n previewavond? Dan heb je een groot filmscherm waarop fragmentjes worden getoond? Of?
0: Vaak wel. Nou moeten we wel zeggen dat we nog een beetje aan het tweaken zijn van hoe gaan we dit seizoen nou presenteren. Het is elk jaar anders. Maar er zijn wat filmpjes die we kunnen laten zien. Er zijn ook echt acteurs, actrices, muzikanten die komen ook echt een stuk laten zien. Dus eigenlijk krijg je even een voorproefje van wat hebben we nou aankomend seizoen te bieden.
1: En als je daarbij wil zijn, moet je achter de laptop zitten om op tijd op het knopje te drukken.
0: Na de previewavond, die is op zich nog later te kunnen boeken. Maar ben je vriend van de Deventer Schouwburg, dan mag je daar gratis ook al naartoe. Dus als je echt de allerbeste plekken wil hebben voor het algemene seizoen, dan moet je er wel echt klaar voor zitten. Op de previewavond kan het nog wat later.
1: Ja. Theater Schouwburg, heb ik daar eigenlijk, als ik roep theater, heb ik gelijk het gevoel dat er een soort toneelstukken zijn. Maar er gebeurt meer, hè, volgens mij.
0: Er gebeurt zoveel, ja.
1: Er gebeurt zoveel, zegt ze. Wat gebeurt er dan nog meer?
0: Als ik alles moet opnoemen. We hebben natuurlijk de voorstellingen staan, waaronder toneel. Maar ook gewoon waanzinnige concerten of musicals. Maar we hebben natuurlijk veel meer dan alleen voorstellingen. We hebben, dan moet ik even heel goed nadenken wat ik allemaal ga noemen. Want er gebeurt zoveel.
1: Owee, als je de verkeerde vergeet. Owee, als je de verkeerde vergeet.
0: Ja.
1: Gaan ze gelijk allemaal bellen.
0: We werken met heel veel partners samen in de

0: stad. We zijn er ook echt samen met de stad. We hebben veel zakelijke verhuringen, dus we zijn ook nog een op de zakelijke markt actief.
1: Het moet ergens van betaald worden. En het blijft toch een, als we net al hoorden dat je er zoveel mensen betaald moeten worden maandelijks, dan moet er toch op de een of andere manier meer geld bij. Want alles zal niet door de gemeente worden betaald, denk ik zomaar weer eens.
0: Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk ook, wat je zelf al zei, de voorstellingen zijn voornamelijk 's avonds.
1: Ja.
0: En overdag staat dan de Schouwburg leeg of kan er nog veel meer gebeuren. Dus we zijn echt bezig om heel veel reuring in huis te hebben.
1: Hey, als jij zegt een Schouwburg en muziek, dan gevoelsmatig heb ik dan iets van dat is allemaal klassiek, maar dat is niet waar, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: We hebben
0: klassiek geprogrammeerd, maar we hebben ook echt hele toffe tribute bands of artiesten. Dus er is echt voor ieder wat wils. Ja.
1: Hey, dit is de Deventer Schouwburg. Wij zitten hier in Twello. Mag ik ook komen of is het alleen voor Deventer?
0: Nee, het is alleen voor Deventer. Natuurlijk. Nee, uit Twello zeker.
1: Ja, het is maar een klein stukje over de brug, hè.
0: Nou, daarom, dus, Ja.
1: Hey, ik vond dat eigenlijk. Ik ga hem toch citeren, want hij stond bij mij toch in de documentatie. En ik vind dat toch wel een hele mooie omschrijving. Theater is en blijft een magische plek, dat zei jij al. Een plek waar alles mogelijk lijkt en tijd even voor even stilstaat. Nou, die ervaring heb ik toch ook wel vaak. Een plek van 1001 verhalen. Als je lekker kan zitten. En dan, ik heb nooit zo'n behoefte aan pauze. Ik denk, ik zit altijd maar lekker. En dan
0: dan moet je eruit, hè?
1: Ja, dan moet je er weer uit. En dan al gedoe. Daar heb ik allemaal niet zo zin in. Maar wat hij daarna zegt, vind ik toch wel zeer belangrijk. Van verhalen die ons dichter bij elkaar brengen. Theater is de plek waar we onszelf ontmoeten in de ander. En dat is nu misschien wel belangrijker dan ooit. En dat zei jouw directeur Rob van den Hoven. Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, zeker, zeker.
1: En zo te horen straal je dat graag uit.
0: Ja, ik ben wel een echte ambassadeur. Ik ben echt fan. Ja.
1: Lisa, wat hebben wij niet zo tussendoor even behandeld waarvan je zegt van dit wil ik toch nog ook wel even goed naar voren brengen? Want tenslotte, ik praat met iemand van de marketingafdeling. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Ja, die hebben altijd heel veel te vertellen.
1: Die hebben zo'n lijstje voor zich. Dit afvinken, dit moet ik en dat moet ik en dat moet ik. Maar volgens mij hebben we bijna alles wel gehad.
0: Wat ik nog zeker even zou willen meegeven is dan 19 mei om 10 uur start de reguliere verkoop. Maar wil je nou zeker zijn van de allerbeste plekken, dan kun je ook vriend worden van de Deventer Schouwburg. En als vriend van Deventer Schouwburg krijg je wat leuke voordelen. Bijvoorbeeld dat je aanstaande dinsdag 12 mei al mee mag in de voorverkoop voor vrienden. En daardoor kun je de allerbeste plekken boeken en weet je zeker dat je erbij bent.
1: Mm-hmm.
0: En krijg je gedurende het seizoen nieuwtjes van ons, bijvoorbeeld voor bijboekingen. En als we dan nog een voorverkoop hebben voor een voorstelling, ben je als eerste op de hoogte.
1: Kijk, mooie afsluiting. Ja. Dan heb ik nog één vraag aan jou. Doen we nog wat aan Moederdag?
0: Doen we nog wat aan Moederdag? Ik zou bijna zeggen, kom naar Foxtrot.
1: En wat is Foxtrot?
0: Foxtrot is een musical. De musical van Honey Bunning en Annie M.G. Schmid. Ja, en het neemt je even helemaal mee naar de jaren 30. Met de glitter en de glamour. En de opkomende dreiging. En het is echt, ik heb het gezien, het is een waanzinnige voorstelling. Dus die kan ik zeker tippen.
1: Nou, zo oud is het volgende muzieknummer dan niet. Maar ik kreeg hem een beetje opgelegd door onze redacteur. Maar die heeft ook met jou een goede keuze gedaan om je in het programma te halen. Ik denk dat je hem bijna kan raden welk het wordt. Volgens mij was het uit begin jaren 70 of zo. Wie zou dat worden? Ja, kom op. Jij komt uit de musicalwereld. Nou, deze komt niet uit de musicalwereld. Deze komt uit de cabaret.
0: Er is veel. Je moet me even helpen.
1: Ja, precies. Nou, ik ga hem gewoon starten. Lisa, dankjewel. Het is onze Toon Hermans natuurlijk met zijn 24 hoofdzicht.
0: Tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, hè. Zeggen we dat. Hey, een mooi seizoen gewenst.
0: Dankjewel.
1: Jo, doei.

Sehr bedankt. Ik zal maar niet zeggen wat hij zei. Heel lief. Zeven stille nonnetjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 toppers in een blik.

0: Santo. Où était, où était?
1: Anne-Marie.
0: Het is te veel hoor, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik vind het prachtig.
1: Dat had je nou niet moeten doen.
0: Jawel hoor, ik vind het heel lief van je.
1: Anne-Marie.
0: Nog één couplet geloof ik, ja.
2: Vijftien lichte vrouwen in vergadering.

Ja, moederdag aanstaande zondag. Ja, de markt is straks open. Leuke kraampjes. Misschien zit daar wel tussen om moeders te verrassen. Het is altijd een beetje apart natuurlijk. We hebben het dan over moederdag. Zijn er toch ook veel mensen. En dat geldt ook voor mij die geen moeders meer hebben in dit leven. Ja, dan verras je dan je vrouw wel of niet? Of laat je het echt aan de kinderen? En wij kiezen er altijd voor om het in dat geval toch ook aan de kinderen te laten. En niet alleen een cadeautje is noodzakelijk. Soms een extra bezoekje is ook al genoeg op zo'n dag dat we er toch even aandacht voor hebben. We gaan zometeen bellen met Ben Mouw. Hij is voorzitter van het Erfgoedplatform Apeldoorn. En we gaan het hebben over aanstaande zondag, namelijk ook die moederdag, met een speciale activiteit.

0: Sky High. Ja, eigenlijk had er een deuntje van een treintje of zo bij moeten zitten. Maar deze stond er toevallig voor. En het is toch ook wel een Sky High operatie om het geheel georganiseerd te krijgen. En daar gaan wij het een en ander van horen van Ben Bouw. Hij is, moet ik even de andere kant van het papiertje, voorzitter van het erfgoedplatform Apeldoorn. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een spannende dag. Ik had nog niet verklapt waar het over ging. Het heet Spoor en Oranje Park 150 jaar in Apeldoorn. Wat is dat voor een mooi evenement?
1: Dat evenement hebben we op touw gezet vanwege het feit dat het officieel op 13 mei 150 jaar geleden is dat Apeldoorn werd aangesloten op het spoorwegnet. En dat was dan de zogenaamde Oosterspoorweg die uit Amsterdam kwam. En inmiddels reikte het tot Amersfoort en in dat jaar, op 13 mei 1876, doorgetrokken is naar Apeldoorn en Zutphen.
0: En wat betekende dat voor de omgeving, dat er een trein aankwam?
1: Ja, dat heeft toch wel een stimulans gegeven voor de totale ontwikkeling. Je werd ontsloten en er was de mogelijkheid om mensen meer te vervoeren. Er kwam meer bedrijvigheid, er kwam toerisme, zeker naar de Veluwe. En ook veel meer ook woningbouw, want tegelijkertijd werd namelijk op diezelfde dag ook de aftakking aangelegd en in gebruik genomen vanaf Amersfoort richting rechtstreeks naar het Paleis Abo. En dat heette de Koningslijn. En nou ja, en daar resideerde koning Willem III. Dus ja, ook dat was een toename van bedrijvigheid van zowel de koninklijke familie, maar ook alles wat daar omheen hangt.
0: Ergens, Ben, werd je getriggerd om hier tijd aan te gaan besteden en om het georganiseerd te krijgen. Schat ik dat het ongeveer 2 jaar geleden was dat je dacht, hé, hier moeten we aandacht aan besteden.
1: Ja, dat zou niet zo heel veel schelen. In ieder geval 1,5 jaar. Want ik heb het in ieder geval al vorig jaar in begin januari voorgelegd aan de burgemeester. Yeah. En toen hebben we al de eerste dingen uitgezet om te kijken wie we hier allemaal verder bij kunnen betrekken. Want naast dat we dus een spooraansluiting en dus die Koningslijn en het stationsgebouw in gebruik werd genomen, werd tegelijkertijd diezelfde dag ook het Oranjepark in gebruik genomen, wat een aanbod is van zeker van de Houwen van de Oort. Nu zou je zeggen, een projectontwikkelaar, toen zeg je een groot grondbezitter, die had dat landgoed te pas gekocht. En dat heeft hij verkaveld allemaal. Daardoor is de hele wijk te parken in Apeldoorn ontstaan. Mm-hmm. En als tegenprestatie dat hij dat allemaal mocht doen, hè, en daar revenue uithaalde, bood hij het, de aanleg van het Oranjepark aan de gemeente. En ook daardoor is dat ook meteen op diezelfde dag toen in gebruik genomen, dus ook 150 jaar geleden. En toen zeiden we, nou, dan moeten we die verbinding opnieuw gaan leggen. Toen was het nog een zandweg, maar nu inmiddels natuurlijk een drukke straatweg. Ja. En om nou echt die datum van 13 mei aan te houden, ja, dat lukt gewoon door de week niet met alle drukte die er is. Dus uitwijken naar de zondag.
0: Ja. Wat bijzonder dat dat dan op zo'n ongeveer op zo'n gelijk tijdstip valt. En dat dan zo'n stuk historie van zo'n... Ja, ik rij altijd met veel plezier langs het park. Omdat ik eigenlijk vind dat de gemeente Apeldoorn dat ook altijd wel mooi onderhoudt. En ja, door de seizoenen heen we altijd kunnen genieten van alle kleuren die ons palet maar heeft. Dus wat dat betreft, hulde zal ik bijna zeggen.
1: Nee, zonder meer. En bijzonder is ook dat hij toen ook inderdaad bedongen heeft dat er dus nooit in het park of anderszins gebouwd mag worden.
0: Okay.
1: Want ooit in de 60 jaren is er een plan geweest om voor in 60 jaar om de nieuwe schouwburg van Apeldoorn in het park te plaatsen.
0: Ja.
1: Maar daar moest dus een stokje voor gestoken worden, want er lag notarieel vast dat het absoluut niet mocht. En gelukkig is het ook niet bewaarheid, want de park is echt uniek. Zo dicht in het centrum van Apeldoorn, zo'n prachtig gelegen.
0: Ja, precies. Veel activiteiten. Een van de partners die meedoet zondag, dat is de NS en met ProRail samen. En ik vind dat een knap stukje werk, moet ik zeggen. Want zo meegaand zijn die meestal niet, of wel?
1: Nou ja, dat is altijd vaak toch wel kijken hoe dat ingepast kan worden en noem maar op. En, maar we hebben behoorlijke medewerking, want naast het feit dat de regiodirectie van NS met aanhang en ook wat genodigden van onze kant met de directietrein vanuit Amersfoort naar Apeldoorn komen, die heet De Kameel. En dat zal treinliefhebbers wel wat zeggen, maar voor mij was dat nieuw.
0: Ja, was die nieuw? Nou, maar,
1: ik reis wel met openbaar vervoer, maar De Kameel heb ik nog niet eerder gehoord.
0: Nou, ik was verrast door hier te lezen dat hij nog steeds gewoon van A naar B kan rijden. Want het is mooi oud beestje, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zeker, inderdaad. En daar zijn we ook heel blij mee. En dat trekt ook inderdaad, horen we wel. Maar die komt dus om 7 minuten over 11 aan op het station. Dan zullen ze ontvangen worden en noem maar op. We gaan dan ook herinneringstegel, die is al aangelegd in het voorplein van het station. Die gaat onthuld worden door de burgemeester en de NS-directeur. En met muziek en allerlei festiviteiten eromheen. Maar ook bijzonder natuurlijk is dat de Vredische Stoomtreinmaatschappij gaat pendelen op het traject Apeldoorn-Amersfoort. Ja. Tussen de dienstregelingen door. En dan niet helemaal tot Amersfoort, want die spanningsboog voor kinderen is toch wel lang. Maar dan stopt men in stoel en dan kan men rangeren daar en weer terug naar Apeldoorn. En dat gaat men 4 keer die dag doen. Komende zondag. Dus echt een unieke rit natuurlijk met de stoomtrein op het reguliere spoor.
0: Ja, dat vraagt wel wat coördinatie om en allemaal op tijd. Ja. Dus mensen die klagen dat er ergens vertraging zit in de normale dienstregeling, even niet zeuren zondag.
1: Nee, moeten zondag even genoegen meenemen als dat het geval is.
0: Ja, en om te voorkomen dat je gehaast aankomt in het Oranjepark, heb ik gelezen, kan je ook nog laten vervoeren tussen het station en het park op een zeer gepast tempo.
1: Ja, klopt inderdaad, want dat kenden we natuurlijk toen de tijd. Toen is ook al de paardentram in het leven geroepen eind 19e eeuw. En die reed ook met opspoor door de Hoofdstraat, toen al Dorpstraat geheten, naar het paleis. En wij gaan nu met de twee paardentrams pendelen tussen het station en het Oranjepark.
0: Ja.
1: En daar kan men gratis gebruik van maken, want alle activiteiten zijn gratis bij ouders dan de stoomtreinritten, die moeten betaald worden.
0: Die zullen ongetwijfeld volgeboekt zijn, denk ik aan.
1: Geen idee, maar in ieder geval, daar is de mogelijkheid voor in ieder geval. Dus, en dan hebben we in het Oranjepark heel veel activiteiten met oude ambacht, oud-Hollandse spelen, workshops voor kinderen met kunstenaars, vertellingen, wandelingen in de omgeving, muziekoptredens in de muziektent en kramen met allemaal informatie en brokanten, noem maar op.
0: Als organisator, zo te horen, heb je wat tijd te weinig zondag om overal langs te gaan.
1: Dat zal inderdaad moeilijk worden, omdat ik niet op twee plekken natuurlijk tegelijk kan zijn.
0: Nee.
1: Maar ik hoop toch al bij de 's morgens in ieder geval eens voorlopig om te ontvangen en mee te reizen naar het Oranjepark.
0: Ja.
1: En dan bouw je ook weer terug naar het station. Want daar is ook een expositie over het spoor allemaal in het stationsgebouw boven. Er wordt een unit wordt vanmiddag ingericht door de modelspoorvereniging met allemaal treintjes en toebehoren. En de Nederlandse Vereniging van Belangenbehartigers in de Spoor komt er met een stand en informatie. Dus voor elk wat wil, zowel spoorliefhebbers als ook mensen die van de natuur, want ook IVN werkt volop mee in het Oranjepark. En wat dat betreft willen we iedereen te willen zijn op de moederdag.
0: Ja. Ik vind het wel leuk. Volgens mij heb je een lijstje voor je liggen van die organisatie. Wie heb ik nog niet genoemd? Die moet ik ook nog even doen. Het is het startpunt voor 150 dagen vol activiteiten, las ik ergens. Wat kunnen we nog verwachten in de komende periode dan?
1: Dan zullen er nog diverse wandelingen rondom het Oranjepark en de andere parken, want die zijn ook toen aangelegd in de wijk, de parken, Wilhelmina Park, Prinsenpark, uitgevoerd worden door de Apeldoornse Gidsencollectief. Er zijn volgende week woensdag ook nog fietstochten, de Royal Ride, die het fietsschilder voor zorgt, zowel 's morgens als 's middags. Daarnaast gaan we samen met de wijkvereniging De Parken, die 50 jaar bestaat dit jaar, ook nog allerlei activiteiten ontplooien rondom de parken. We gaan nog een groot Oranjeparkconcert organiseren in juli met het orkest van de Koninklijke Marktse Zee en als speciale gasten Welen. En dat loopt nog allemaal verder zo door. En ook de Open Monumentendagen in september zullen ook in dat teken staan. Dus rondom de parken zal nog een nodige allemaal de komende maanden te doen zijn. En ik zou iedereen daarvoor voor de informatie verwijzen naar onze website. En onze nieuwsbrief die we ook uitgeven, Ruimte voor Erfgoed, om op de hoogte te blijven.
0: Ja. Hoe is dat voor een erfgoedplatform om zo'n jaar mee te gaan maken? Of zeg je, eigenlijk elk jaar hebben we wel weer nieuwe bijzondere hoogtepunten?
1: Ja, we hebben natuurlijk heel veel vaste, ik noemde net de Open Monumentendagen, maar we doen ook altijd jaarlijks dat we een wijk of een dorp in de aandacht zitten. En dat is dit keer het dorp Uddel. En daar organiseren we lezingen. Ook wandelingen, fietstochten, workshops, expositie. Dat staat ook al, dat is al de eerste aftrap geweest, al een paar weken terug. En volgende week dinsdagavond ook een lezing over het radarstation van Millingen. Dus dat loopt ook allemaal verder door. Historische cafés en inderdaad concerten. En zo nu en dan heb je dan een grote bijeenkomst voor een bijzonder feit, zoals nu dat 150 jaar spoor en Oranjepark.
0: Ik hoor het al, veel mensen actief rond het erfgoed waar Apeldoorn toch redelijk mee gezegend is, zeg ik dan maar.
1: Nee, aan het erfgoedplatform Apeldoorn nemen 25 organisaties deel. Allemaal op het gebied van cultuur, historie, erfgoed en bouwkunst. En gezamenlijk proberen we een aantal dingen te organiseren. Maar ieder zorgt natuurlijk ook zelf heel veel met eigen activiteiten. Maar waar we elkaar kunnen ondersteunen en gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en deskundigheid, dan doen we dat. En dat gebeurt dus ook op grote schaal komende zondag.
0: Ja. Aanstaande zondag, 10 mei, in het park zelf zal vanaf een uur of 9, denk ik, activiteit zijn?
1: Nou, dan is de opbouw. Echt een grote stad is, zeg zo'n beetje na aankomst van de burgemeester met genodigden, wanneer we ook de herinneringstegel gaan onthullen. Dat is rond 11:45, 12:30. Maar men is dan allemaal al wel in bedrijf, dus men kan daar al van genieten. Maar dan is eigenlijk een grote stad zijn en dat duurt tot 5:00 zondagmiddag.
0: Ben, ik wens u heel veel plezier, veel glimlach, veel gelach, want dat hebben we wel nodig in deze tijd, denk ik. En dat het een mooie dag mag worden met elkaar.
1: Daar gaan we zeker voor. Wij hopen hiermee het nodige aan te bieden. Mensen kunnen het allemaal behouden staan. De pendelritten van de stand. En kan maar overal gratis gebruik van maken. En ik zou zeggen, kom gezellig moederdag vieren. Bij zowel het station als in het Oranjepark.
0: Dankjewel voor je toelichting. Keeping the Dream Alive van de Münchener Vrijheid gaan we naar luisteren. Ik dacht, dat past er wel mooi achteraan.

0: Keeping the Dream Alive, München naar Vrijheid. We laten hem voorzichtig op de achtergrond nog even doorlopen. We halen niet helemaal het eind van het uur. Dit was Brunch editie Brummen Forst op deze vrijdag. We danken Herman voor de onderwerpen die hij heeft aangedragen. Wat zwaardere onderwerpen, wat lichtere onderwerpen, maar weer een mooie mengeling van de regio. De muziek was zoals gewoonlijk van Jan Berends. Een mooie lijst weer met muziek van all over the world, zoals we dat dan zeggen. Het volgende uur hebben we een uur politiek palet, zoals wij dat hebben genoemd. En daarin gaan we het hebben over de omgevingsvisie. Wij kwamen een advertentie tegen en we dachten, nou, dat lijkt goed om daar eens even wat tijd aan te gaan besteden. En we hebben iemand van de provincie gevonden die bereid is om daar een toelichting op te geven. Maar dat is het volgende uur na het nieuws van 11 uur. We hebben het weer met veel plezier voor u gemaakt. We hebben weer aardig wat kennis opgedaan. En mogelijkheden genoeg om de komende dagen dan...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Veessen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.

0: not a writer.
1: Daar gaat hij weer. Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur Weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Ja, beste mensen, welkom weer bij Weekend Beats. En het is weer een nieuwe uitzending met een hoop zin en onzin. En vooral veel zin, hè?
3: Want ja, zeker.
2: We hebben er zin in.
3: Ja, absoluut. We maken er weer een mooie uitzending van.
2: Ja, we gaan er zeker een hele mooie uitzending van maken. Dit keer geen
3: Joost.
2: Joost erbij. Maar Joost heeft wel weer natuurlijk zijn TikTok-toppers heeft weer ingesproken onder de dekens. En hoe dat klinkt kun je zo meteen naar luisteren.
3: Dat is wel weer spannend.
2: Ja, ben jij ook in de fase nog geweest afgelopen week?
3: Nee, ik ben niet in fase geweest. Jij, uiteraard
2: het ook
3: wel.
2: Bij het kasteel hebben we de ridderenspelen gehad. Het wordt steeds populairder. Ik heb de kasteelheer even gesproken.
3: Leuk.
2: En die zegt, Dejan is dat. En die zegt van, ja, het is echt, het wordt steeds drukker.
3: Het is drukker, ja, mooi
2: ja,
3: is dat.
2: Mensen willen graag terug naar de tijd, naar
3: het
2: de oude tijd.
3: Een concept, echt een goed concept.
2: Ja, precies, precies. En heb jij al een neusuitstrijkje gedaan?
3: Nou, ik moet binnenkort nog naar de KNO's. Na mijn vakantie.
2: Ja, want het nieuwe coronavirus staat voor de deur.
3: Ja, het lag al op een boot en hun zal het vervoerd naar Nijmegen.
2: Het is alweer op een boot, hè?
3: En die in Nijmegen ligt nu ook alweer behoorlijk zwaar in quarantaine.
2: Ja.
3: Het is wel een dingetje.
2: Ja, het is een dingetje, maar het is ook een dingetje dat we onze eigen afstand, of hoe noem je dat? Het weerstandssysteem, hè? Dat werkt hartstikke goed. Dus, het is een kleine stap naar de ezeldag. Weet je dat het ezeldag is vandaag?
3: Nee.
2: Het is ezeldag.
3: Jeetje.
2: Nou, heb je er wat van gevoeld, gemerkt?
3: Ik voel me niet dommer of slimmer als anders, dus dat scheelt alweer, hè? En ben je er wel van gemerkt?
2: Ja. Nee, ik heb er zelf niks van gemerkt. Het is alleen dat het een ezeldag is. Hoe komen ze eigenlijk aan die dagen, hè?
3: Yep.
2: Ik heb het op internet zo'n website gevonden.
3: Nou,
2: en
3: wat
2: dan,
3: natuurlijk wel is, ezels werden natuurlijk wel vroeger heel veel gebruikt voor zware werkzaamheden.
2: Ja,
3: en nog wel, denk ik, op bepaalde landen nog.
2: Ezels.
3: Dat ze echt erbij neervielen.
2: Precies.
3: Dat is ook wel heftig. En dat is ook misschien wel mooi dat er zo'n soort ezeldag is. Een beetje kleine herdenking.
2: Ja, je maakt
3: alle herdenkingen bij.
2: Je maakt er weer mee. En je geeft alles mooie draai aan. Dus, Het is ook vandaag geen sokkendag. Heb jij sokken aan?
3: Ja.
2: Welke kleur?
3: Ja, dat is een goeie. Zwart.
2: Zwart? Ja, altijd standaard zwart?
3: Nee, niet altijd. Ik heb ook wel grijs. Ik heb diverse kleuren.
2: Okay,
3: ik heb ook mijn kerstuitvoering.
2: Bij kerstuitvoering.
3: Ja, laatst had ik toevallig een paar sokken. Ik zei, shit, ik kan ze niet gewoon vinden. Als je kerstsokken ligt, denk ik die maar even een keer aan tussendoor. Blijf je dan een beetje in de sfeer, hè?
2: Niemand die het ziet.
3: Nee, dan zien ze het, is toch leuk.
2: Nou, morgen is het molendag. En dat is een paar dagen. En dan zijn de molens open, hè? Dan kun je gewoon bezichtigen.
3: Oh, dat is leuk, ja.
2: Dus als je het leuk vindt om te weten wat dat betekent als je een klap van de molenbiek hebt gekregen.
3: Nou, dat is wel gebeurd, hè?
2: Nou, ja.
3: Er is iemand naar het ziekenhuis gekomen daarvoor. Een kind die een klap van de molenbiek gehad heeft. Eerst dan schiet je in de lach als je het leest.
2: Oh, ja.
3: Maar het is wel ernstig, hoor.
2: Ja, nee, de dingen gaan hard.
3: Ja, zeker. Als er een beetje wind staat. En dat staat er nu nog de laatste dagen. Dus,
2: En hoe is het met je telefoon? Heb je die momenteel aanstaan?
3: Ja, zeker.
2: Ja. Morgen is het offline dag.
3: Oké. Okay.
2: Het zou best een keer lekker zijn om eens een keer gewoon de hele dag offline te zijn. Gewoon niet meer bereikbaar te zijn voor niemand. En dan gewoon een dagje lekker rust.
3: Dat is ook wel heel bijzonder, denk ik. Heel veel mensen zullen er best wel heel veel moeite mee hebben dat het dan in één keer heel stil is.
2: Maar mensen, laten we eens een keer gewoon proberen. Ga gewoon morgen, als je opstaat, wakker wordt, dan doe je wekker uit en je zet je telefoon uit. Ja. En dan wordt het stil. En dan wordt het gewoon vogeltjes fluiten.
3: Ja.
2: Je hoort niks meer, je hoort geen gepiep, je hoort geen WhatsApp, je hoort geen trillen of wat dan ook.
3: En, geen bazen die je bellen.
2: Ja, en dan is het ook nog eens een keer moederdag, dus dan heb je ook alle aandacht voor je moeder.
3: Ja. Nou, zeker dat.
2: Nou, dat is toch mooi, hè?
3: Ja.
2: Wij gaan ook rekening houden met Moederdag in deze uitzending. We hebben, we gaan luisteren naar Moeder Aarde.
3: Oh ja.
2: En welk nummer denk je dat het dan langs zou kunnen
3: Michael
2: komen?
3: Michael Jackson.
2: Ja, zeker. Michael Jackson en de Earth Song komt langs. Maar ook eentje die ik heel mooi vind, dat is van Within Temptation, Mother Earth. En die komt ook nog een keer langs.
3: Gezellig.
2: En natuurlijk van ABBA, hè? Does Your Mother Know?
3: Oh ja, die ook. Dat is een kort bruggetje.
2: Er zijn heel veel artiesten die nummers hebben gemaakt over hun moeder. Of dan wel met de moeder ook Queen, hè? Mama. Zullen we gewoon beginnen met de uitzending?
3: We gaan gewoon lekker aftrappen.
2: Ja, want we hebben veel voor de boeg. We hebben het Bierfestival in Twello. We hebben Bianca van Auto Rodeo. En natuurlijk Jade hebben we ook nog een keer in de uitzending. En die is wat aan het maken. Oh, dan moet je gaan luisteren.
3: Leuk.
2: Ja, dat is echt een heel leuk item. Dus laten we de show maar starten.
3: Juist.

Play. En dit weekend staat in het teken van de mama. De Le Maman, zoals ik dat tegen mijn schoonmoeder zeg. En wij hebben allemaal een gezamenlijke moeder. En dat is moeder aarde natuurlijk. En Within Temptation zingt daarover Mother Earth. En natuurlijk Michael Jackson met The Earth Song.

Ja, mannen, goedemiddag. Alweer 8 mei en dat betekent dat niet alleen Koningsdag achter ons ligt, maar ook Bevrijdingsdag. En dat er ook heel wat andere feestdagen aan zitten te komen, zoals onder andere Hemelvaartsdag volgende week. En dat betekent heel veel andere feestjes nog die eraan zitten te komen. Onder andere natuurlijk Vaassen Aqua volgende week, de 30ste editie. Nou, volgens mij moet daar echt wel even wat aandacht aan besteed worden, maar niet in mijn blokje natuurlijk. Ik wil mijn blokje wel beginnen met een gigantische knaller, want het nummer Cheerio, Justin de Wild, wat wij een aantal weken geleden ook in de TikTok-toppers hadden, waarvan ik zei dat kan wel als de zomerhit van 2026 gaan worden, dat staat nu al op plek 2 in de Viral Top 50. En dat betekent dat het heel hard gaat met Justin de Wild en Cheerio. Misschien kunnen we hem later in de uitzending ook nog eventjes draaien. Wij beginnen deze week met wederom natuurlijk drie nieuwe nummers. We beginnen met Jari Hellegers. Ja, die werd bekend door zijn deelname aan het programma Temptation Island. En dan weet je, 1 en 1 is 2, want mensen die daar starten, die worden of DJ of zanger. Nou, Jari die probeert het als zanger en heeft de plaat Vlam in de Pan uitgebracht. Nou, het is wel gewoon een hele leuke, vrolijke plaat. Dus hij mocht niet ontbreken deze week in de TikTok-toppers. En we hebben nog meer goede muziek, want we hebben de nieuwste van Dries Roelvink. Nou, wie kent hem niet, hè? De zanger in de gele zwembroek. Hij is er deze week met de plaat Tantje Jetje. Nou, geef ze van Jetje, Dries. Die komt dus ook voorbij zometeen in de TikTok-toppers. En we sluiten weer af met Iets Meer Geweld. Love You More van Rudimental. Om toch wederom aan de luisteraars tegemoet te komen die toch iets houden van iets meer die klappers. Love You More, Rudimental, Tante Jetje van Dries Roelvink. En we beginnen nu met Jari.

als treurende man. Eindig je, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

0: zelf, William, dat weet. Die weet precies waar alle feestjes zijn en alle evenementen. Maar even terugpakken hè, wat Joost net zei over Vaas Aqua.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan we het zeker over hebben, maar niet in deze uitzending.
1: Nee,
0: naar dinsdagavond. Hè?
1: Naar Infomix.
0: Naar de Infomix, daar hebben we dus het, gaan we het hebben over de Vaas Aqua. En dan komt, wat bekende mensen van Vaas komen dan in de uitzending. Maar we hebben iemand anders aan de lijn.
1: We hebben iemand anders aan de lijn, dat is Arjan van Kerk. En welkom in de uitzending. En 75 biersoorten. Wat een aftrap.
2: Ja, nou ja, 75 biersoorten. Ja, inderdaad. We hebben, het is het vijfde jaar van het Lentebierfestival dit jaar, deze week.
1: Kijk, en dat is?
2: Ja. In Twello.
1: Ja.
2: In de gemeente Voorst. En het is op Buitenpost. Buitenpost, ons terrein dat we al 5 jaar of 6 jaar in bezit hebben.
1: Kijk, mooi.
2: En daar nodigen wij internationale en met name ook lokale brouwerijen uit om hun bieren te schenken elk jaar.
1: En dat is een zaterdag en een zondag, hè?
2: Zaterdag en zondag, morgen en overmorgen, ja.
1: Ja,
2: en,
1: dus van 2 tot 10?
2: Morgen gaan we om 2 uur los.
1: Ja.
2: En dan, veel eetentjes, veel biervermaak en heel mooi weer. Dus dat is perfect.
1: Dat is helemaal top, hè? En de zondag is ook, heb ik gezien, van 's middags.
2: Ja, zondag vanaf 1 uur, ja, vanaf 1 tot 8. Dus zondagavond is altijd iets eerder klaar dan zaterdag.
1: Ja,
2: zaterdag moet ik altijd het terrein afkrijgen op de een of andere manier. Maar zondag werkt het altijd makkelijker.
1: Ja, maar maandag moet je werken.
2: Nee, ja. Dus sommigen wel, maar ja, aan het biergebruik van sommigen niet. Maar dus het is zaterdag en zondag, ja.
1: En is dus, ook nog wat te eten tussendoor daar?
2: Er is zeker wat te eten. Er staan veel lokale trucks. En zelf serveren we wat. Dus ook voor kinderen, pizza's en patat. En wat gezondere dingen. Dus voor ieder wat wil. Vegetarisch, veganistisch. Dus eigenlijk alles, alle kant op.
0: Hé, hey, maar Arjan, ik zie dat het een sorry voor mijn stem. En dat het een jubileumeditie is. En wat betekent dat dan precies? Wat gaan jullie voor extra's doen?
2: Vijfde jaar, dus we lanceren een nieuw bier met Compaans, een collega-brouwerij. En we hebben een nieuw bier te lanceren, dat heet Lawnmover Ale. Een lawnmover is in dit geval een grote machine, dus die, we presenteren dat op onze gasmaaiers. En die presenteren we ook ter ere van het vijfjarige jubileum. Verder is gewoon lijkt een succesvolle editie te worden, aangezien de kaartverkoop nu al voorloopt op vorig jaar. Dus dat is mensen zijn het nog niet zat, gelukkig.
1: Nou, helemaal mooi. En ik zie ook dat jullie met statiegeldbekers gaan werken, dus dat scheelt natuurlijk ook na de tijd met opruimen weer.
2: Ja, toch probeer ze heel veel rommel te krijgen, maar we werken eigenlijk al vanaf het eerste jaar al zonder dat het toen hoefde.
1: Okay.
2: Tegenwoordig moet het, maar we werken met statiegeldbekers en dat werkt eigenlijk wel perfect. Dat zit in het kaartje, dus mensen krijgen aan het einde van de rit of hun geld terug of wat de meesten doen, gewoon een biertje mee of onderweg.
1: Kijk, en ik zie de temperaturen ook al heel mooi worden, hè, Patrick?
0: Nou ja, de temperaturen, dat is echt, je hebt echt een goed weekend erbij. Ja.

0: toch van 19 en 20 graden op morgen. Ja, dat is echt alsof je het hebt besteld.
1: Nee, we hebben mazzel. Vorig jaar hadden we ook echt wel heel mooi weer. En we hebben twee ook edities gehad met heel koud. Echt 8, 9 graden en regen. En toen waren er nog steeds gewoon 2000 man in het weekend.
2: Nou drinken is wel mooi weg natuurlijk, hè? Dus dat is wel mooi.
1: Nee, met dit weer blijven mensen langer, vinden mensen gezelliger. De zon doet alles.
2: Ja. En wat is de entreeprijs?
1: Entreeprijs €7, maar krijgt dus ook nog een, dus inclusief die beker. En die beker kunnen ze dus terugkrijgen, €3. Of een blikje mier mee terug voor thuis, voor de volgende dag. Of voor de kaarten, wat ze willen. Maar,
2: dat zijn de kosten niet.
0: En hoeveel mensen...
1: Nee, krijgen ze gewoon een dag van maken. Dus,
0: en hoeveel mensen verwacht je?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat we rond de 4000 man uitkomen. 4000-5000 mensen.
0: Dat is wel leuk. Relatief klein.
1: Dat is perfect.
0: Perfect hoor.
1: Gratis parkeren. Dus het is... We bereiden altijd vieze stallingen uit. En,
0: ik denk dat je parkeerplaatsen leeg zullen blijven met al die biertjes. 75 speciale biertjes. Maar ik denk dat je fietsen ook aardig vol is.
1: Daarom leggen we ook extra fietsenstallingen aan.
2: Heel verstandig. Nee, helemaal top. Dan wensen we jullie hier vanaf Weekend Beach natuurlijk ook heel veel plezier toe.
1: Helemaal leuk.
2: En voor meer informatie kunnen we nog even kijken op...
1: www.bijbuitenpost.nl en dan doorklik op de Lentebierfestival pagina.
2: Nou,
1: gaat helemaal goed komen.
2: Ja. Dankjewel voor het interview.
1: Helemaal goed jongens, fijne avond. Nou, fijne middag nog en fijne avond alvast.
0: Ja, fijne avond, is helemaal goed hoor. Ja, waar begint dat eigenlijk, avond? Begint dat bij 6 uur, 5 uur?
2: Ja, het is net, de meeste mensen zeggen 5 uur, 6 uur. Ja,
0: oké, dan wens je een fijne avond.
1: Op vrijdag begint de avond om 5 uur, jongens.
2: Helemaal goed, dan de Weekend Beach begint.
0: Wij gaan luisteren naar Cherryo en van Justin de Wilde. En dankjewel Arjan. Doei!

0: Dit was Cheerio van Justin de Wild. En ja, Joost die heeft hem al een keer in de TikTok-toppers heeft hij meegenomen. Ja, is, en daardoor is hij, denk ik, populair. Ja, het is bijna familie van geworden. Dus,
1: hartstikke leuk.
0: Maar ja, het is een heel klein bruggetje.
1: Ja, zeker. Waar ook gaat, gaat is dan de Dollebroekse cross in Willem Achterhoek. En aan de lijn hebben we Bianca. Hallo, Bianca.
2: Hallo, goedenavond. Hoi. Hey,
1: welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel.
1: De Lollebroekse cross, wat moeten we daarvan voorstellen?
2: Ja, wat moet je daarvan voorstellen? Nou, de naam zegt het al een beetje natuurlijk. De Lollebroekse cross. Lollebroek is een carnavalsvereniging uit Wilp Achterhoek. Ah. En de cross hebben wij op zaterdag en zondag. En op zaterdag mag iedereen jong en oud meedoen met iets wat hij in de schuur heeft staan en gemotoriseerd is, behalve de auto's.
1: Okay.
2: En ja, er zit geen wedstrijdelement in, alleen maar puur voor de fun.
1: Okay.
2: En op zondag hebben we de autorodeo en dat is natuurlijk dat gaat gewoon keihard. Het
1: een
2: en ander spektakel.
1: Maar.
2: Ja.
1: En wat ga je? Hoe moet je dat prepareren? Hoe kom je daar terrein en wat verwacht je daar?
2: We hebben 16 manches dit keer. En, ja, het wordt eigenlijk steeds meer. We willen niet per se groter worden, maar de mensen worden steeds enthousiaster om toch mee te doen. En we hebben altijd een special manche erbij georganiseerd. En dit jaar wordt dat dan een Siamese autorodeo.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is één manche waarbij twee auto's op elkaar zitten.
1: Ja.
2: En de bovenste die stuurt en de onderste die geeft gas. Dus ja,
1: het is wel een
2: bijzondere
1: combinatie.
2: Je kunt je er wel iets bij voorstellen. Ja, klopt.
1: En je hebt er mooi weer bij straks, dus het zal wel goed stuiven daar, denk ik.
2: Ja, er wordt tussendoor nog wel even gespooid, want anders is het niet te doen natuurlijk.
1: Nee.
2: Maar
1: is het de eerste keer dat jullie dit organiseren?
2: Nee, dit is de 34ste keer dat wij dit organiseren.
1: Oh, dat is
2: alleen is de... Ja, zeker. En de cross op zaterdag is de 9e editie.
1: Kijk.
2: En dat is, dat is een beetje begonnen met de prins die toen destijds, die crosste ook. En die zegt, de vrienden van mijn kinderen die mogen even een rondje op de autorodeobaan. Er waren 20 kinderen. Hij zegt, volgend jaar gaan we 40 en dan gaan we 80
1: zo,
2: gaan verdubbelen.
1: Zo breidt het allemaal uit.
2: Ja, en nu hebben we 269 mensen aan de start staan, dus dat is erg leuk.
1: En de locatie, waar is die ergens?
2: Dat is in Wilp Achterhoek, in de bocht van de Bottenhoekse weg en de Leemsteeg. Ja.
1: Oké, en voor meer informatie kun je nog even kijken op een site?
2: Ja, en dat klopt, dat is op www.cvdelollebroek.nl en daar zijn tevens ook de toegangskaarten te verkrijgen.
1: Oké, prima. En wat is de entreeprijs?
2: De intreeprijs is in de voorverkoop nog 10 euro. Ja. Maar die sluit vanavond, dus dan moet je eigenlijk nog wel op tijd bij zijn. En aan de kassa kost het €12,50.
1: Nou, kortom, heel veel geweld en heel veel leuke dingen op
2: heel
1: in het weekend.
2: Heel veel geweld. En ik hoorde net al Justin de Wild, maar die komt dus bij ons op de zondagavond.
0: Nee,
2: dus,
1: ja, dat is wel heel toevallig.
0: Dat is wel heel mooi. Ja.
2: Ja.
0: Nou, doe hem de groeten van de Weekend Beats. Want wij hebben hem namelijk eigenlijk wel ontdekt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, echt?
0: Ja, we hebben hier de TikTok-toppers. Dat is gepresenteerd door Joost de Wilde. En hij zei al, een 2 weken geleden was het ongeveer.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Zei hij van dit gaat de zomerhit worden van 2026. En ik hoorde bij 538 dat het inderdaad helemaal doorgebroken. Ja. Echt, mensen worden helemaal gek van die jongen. Dus die heeft het goed gedaan.
2: Ja, precies. En toevallig hebben wij hem geboekt. En dat belooft gewoon een en ander spektakel dat weekend te worden natuurlijk.
0: Ja. Hey, maar heb je geen last van Moederdag?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is al jaren eigenlijk op de zondag.
0: Ja.
2: En 's ochtends gaan de meesten nog even naar hun moeder toe. En 's middags dan komen ze bij ons. Of ze geven de moeders een intreekaartje. En die zijn ook altijd razend enthousiast.
1: Nou, hartstikke mooi. Hey, Bianca, mag je bedanken voor de interview?
2: Ja, zeker.
1: En dan wens je een heel mooi weekend toe. Met veel geweld en veel leuke dingen en veel leuke muziek.
2: Ja. Gaat zeker gebeuren. Dank je wel.
1: Fijn weekend en bedankt.
0: En wij gaan luisteren naar ABBA en Does Your Mother Know?

0: trick. Wat doe je?
1: Ja, we gaan van het ene interview naar het andere interview. En ja, het is gewoon eens een keer wat uitproberen, dit soort dingen. Hè.
2: Dus ja, het is
1: gewoon
2: wel leuk, hè?
1: Om te kijken van... er is namelijk zoveel te doen in de wereld. En ja. We gaan van de autorodeo...
2: Ja, gaan we richting het openbaar vervoer?
1: Naar het openbaar vervoer. Ja, ja want wat een auto is van onszelf. Ja. Maar de overheid wil graag dat wij de trein ingaan. En ja, het klinkt in één keer heel serieus, beste mensen. Maar ja. Onze razende reporter Jade van Waardhuizen, die hebben we aan de lijn. Welkom, Jade.
3: Ja, hallo.
1: Hallo. En ja, wij hebben jou weer op pad gevuurd. En we hebben je met een vraag gesteld. Namelijk van, hoe zit het nou tegenwoordig met de zomer en met de trein? En er zijn weer wat dingen aan de hand. Jij bent er ingedoken, je hebt het uitgezocht. En waar ben je achter gekomen?
3: Ja, het is weer heel wat met de overheid. Want de overheid die is van plan om om een kaart in te voeren. Een abonnement dat je met €49 per maand in de zomervakantie onbeperkt mag reizen.
1: Nou, dat kan
3: dat
1: niet.
3: Is dan wel in de daluren. Ja, dat kan wel. En dat is dan in de daluren, dus niet in de spits.
1: Ja,
3: dat is voor jong en oud, maar niet voor het soort studenten-OV.
1: Oké, maar daluren, is dat dan ook zeg maar het weekend? Want ik weet nog wel dat ik vroeger zo'n kaart had.
2: Ja, en dat je weekendkaart en had je de weekse...
1: Precies, kun je na de spits is dat. Ja. En ja, in het weekend, allebei, hè?
3: Ja, ook in de weekenden.
1: Ook in de weekenden.
3: Het gaat er gewoon om als je per maand €49 betaalt, je dan vrij mag reizen. Ja, ik heb ook een paar treinreizigers mensen op straat geïnterviewd. Nou, over het algemeen zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee. Want wie wil dat nou niet? Zo'n €50 onbeperkt reizen.
1: Nou, ik wel. Ja, nee, ja. Zeker. Absoluut.
3: Ja, ik dus, ook, ja. Ja. Ja, maar toch was er eentje bij. Die mist wel het jongerendalkaart, omdat ze met ongeveer €10 kon reizen. Nu is €50 toch wat duurder geworden, zei ze.
1: Ja. Zullen we even gaan luisteren wat je gemaakt hebt?
3: Ja.
4: Ik vind het wel een goed initiatief dat het gedaan wordt.
5: Ja, lijkt mij op zich wel een goed plan. Ik reis weinig met openbaar vervoer. Maar voor €49 onbeperkt reizen, dat zou ik denk ik wel doen.
4: Maar ik vind het wel een nadeel dat je dan niet in de spitstijden mag reizen.
6: Maar wel mis ik wel de jongerendagkaart. Dat vond ik heel fijn, want dan kon je gewoon voor een hele lage prijs... heel Nederland door voor een dag. Ik snap ook dat het in deze huidige maatschappij ook lastig is en niet meer echt betaalbaar.
5: Studenten misschien niet of mensen met weinig inkomen, dan is er misschien €50 ook wel weer vrij veel.
4: €30 per maand. Ik denk dat net een bedrag is wat toegankelijker is.
7: Ik denk dat het een goed initiatief is en dat er ook wel veel mensen zijn die er profijt van kunnen hebben.
6: Ik denk het persoonlijk niet, maar ik snap wel als andere mensen daar wel profijt van.
4: Nou, misschien wel, ja, inderdaad, ja.
5: €49
1: per reis,
5: dat zou ik denk ik wel doen.
1: Ja, nou, zoals je hoort, de meeste mensen... die vinden het toch wel een aantrekkelijk aanbod van de overheid.
3: Inderdaad, ja. En nogmaals, het plan is ook nog niet goedgekeurd. En ze zijn nog flink aan het overleggen daar in de Tweede Kamer. Maar als het wordt ingevoerd, dan gaat het in begin juni.
1: Begin juni kan iedereen...
3: Een beetje rond vakantiekaart.
1: Ja, nou helemaal goed. Hey, heb je daar een leuk nummer bij wat hierbij past?
3: Ja, wat dacht je van... nou ja, kijk, het OV is gewoon heel erg dierbaar voor de meeste mensen. Dus ik zat te denken aan Open Light van Taylor Swift.
1: Dan gaan we daar naar luisteren. Dankjewel, Jade.
3: Ja. Ja hoor.

0: van Taylor Swift. En dat was namelijk naar aanleiding van het pareltje wat openbaar vervoer heet. En nou, ik vind dat...
1: De dag van Jaarden.
0: Ja, dat mooi gemaakt heeft. Ja, en Jaarden is net nieuw bij ons binnen de omroep. En en op deze manier moet ze ook even wat figuurtjes maken om dit soort items te maken.
1: Ja, leuk toch?
0: En ze gaat echt de straat op ook, hè?
1: Ja, leuk.
0: Dat is leuk hoor. Leuk hoe ze dat doet dan inderdaad.
1: Dus, echt een volledige overgave erin.
0: Ja, echt mooi. Nou, volgende week gaan we het hebben over de Nibbits. Want heb je het al gehoord?
1: Nee.
0: De Nibbit gaat stoppen met de ringchips te maken.
1: Oh,
0: ken je dat niet meer? Die, van die dingetjes die je over je vinger kan doen. Dus, hey, maar je had nog een laatste nieuwtje. Die net vers van de pers kwam net in één keer binnengestormd.
1: Ja, het is Maaiveld in het festival in Apeldoorn. Dat is aanstaande woensdag. En dan en woensdag en donderdag. En dan is Paul de Leeuw daar op woensdagavond vanaf 8 tot 9. En Jet van der Steen en Thijs Boontjes die komen donderdags optreden.
0: Oh,
1: van 's avonds 7 tot 7:30 en de andere is van 9:30 tot 10:30. Dus volop feest en vertier in Apeldoorn.
0: Nou, dat was toch mooi.
1: Ja.
0: Ja, de alle Swifties die hebben weer een...
1: Lekker
0: een postie wel weer gehad. Dus, wat voor een lekkers gaan we maken? Want William, jij bent vanavond de klos om weer het recept weer voor te lezen.
1: Ja, we hebben nog een bananencake.
0: Bananencake. Nou, dat is toevallig. Sydney heeft net bananencake gemaakt. We hadden wat van die overrijpe bananen beneden liggen.
1: Kijk, dat is
0: een eitje
1: mooi
0: doorheen besteed. En we hebben wel dingetjes gemaakt. Maar dit is een ander recept. Dus ben je er klaar voor? Want heb je hem wel eens een keer eerder voorgelezen?
1: Ik heb hem wel eens een keer voorgelezen. Toen had ik geluk dat het goed ging.
0: Toen ging het goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga jou alleen maar succes toewensen met de voorbereidingswijze van een banaan. 1 minute remaining. Succes!
1: Verwarm de oven op 160 graden voor een hete luchtoven. Bekleed de cake met 25 centimeter bakpapier en vet het goed in. Meng als eerste de suiker en de boter en klop goed door elkaar. Voeg de eieren tevoren toe en meng het even voor. Roer nu de eieren, melk en vanille exact door de bloem. Baking soda en de zout en het roer om. Je hoeft niet heel lang te kloppen. Als het goed gemengd is, is het voldoende. Pak de bananen en vork pureer ze in de blender. Voeg ze toe aan je beslag. Roer dit om het goed verdeeld is. En als laatste voeg je chocolade en noten toe. Stort het beslag in de klaarstaande in de bak. En voorwarm de oven op 50 à 60 minuten tot een houten lepel. Wil je extra banaan gebruiken, snijd deze dan in lengte door midden en druk ze de bolle kanten aan de beslag. Laat het 10 minuten afkoelen in het blik en laat het uitstorten. En verder af laten koelen, serveer eventueel met een lekkere bol vanille-ijs. Eet smakelijk.
0: Nou, jij hebt van Christine gewoon afgekeken.
1: Ja, ik had een heel goed voorbeeld gehad.
0: Ja, wel, je hebt een heel goed voorbeeld gehad. Je hebt binnen een minuut gehaald. Gefeliciteerd! Yeah.

0: En nou heb ik dus dorst.
1: Zo, ik ook wel. Zo, dat heb je goed gedaan.
2: En even hijgen, hoor.
1: Ja, even uithijgen dus. Ja. Nou, je kan heel lang uithijgen, want volgende week zijn we er niet.
2: Nee, helaas.
1: Nee, want dan is het hemelvaart. En ja, ook wij hebben een paar dagen lekker vrij nodig. En wat we dan doen, is we maken een compilatie van alle leuke stukjes uit de afgelopen paar weken.
2: Ja, het zijn geen bloepers, het zijn echt leuke stukken.
1: Het zijn de leuke stukken, die gaan we eruit halen. Ja. En dan krijg je dus alles weer terug te horen. En ook natuurlijk een aantal rubrieken met Joost erbij.
2: Nou,
1: met
2: jou,
1: ja, met Christine, met Joey. Ja. En de kelder van 794.
2: Oh, ja.
1: En wat gaat er gebeuren met de Tesla, komt allemaal terug.
2: Dat is
1: voor
2: leuk.
1: Nu een cijfer?
2: Ja, ik geef toch 8,5. Dus,
1: een 8,5, hartstikke goed.
2: Ja.
1: Ik geef het een 7,5, waarbij we dus op een goede 8 uitkomen.
2: Dat is mooi, toch?
1: Dan wens ik jou een heel fijn weekend.
2: Ja,
1: ook
2: een
1: over 2 weken.
2: Tot over 2 weken.
1: Jo,
2: hoi. Hoi.
3: Weekend Beach, jouw weekend, jouw muziek. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in de Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Ja, Blues.
1: Jos, niitä sing!
0: Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In het programma Het Muziek uit 2026, 25, 2013 en 2005. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik ben met Courtney Barnett.

Zoals zangeres en liedjeschrijfster Courtney Barnes staat bekend om haar humoristische, spektakelige teksten. Haar debuutalbum Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit uit 2015 werd enthousiast onthaald. Nu hoor je van de nieuwe album Creature of Habit, Wonder. De Nederlandse popgroep uit Den Haag, Son Milieu, wordt geleid door Camille Amerisson. In 2019 verscheen een debuutalbum, Faire de Son Milieu, gevolgd door de Mustard Seed in 2021. Met beide albums belandde de band in de album Top 100. Van de nieuwe album 24 Hours is Only Love. 20.

Nee, als het altijd zo simpel is, het zou mooi zijn, son milieu, it's only love. De Amerikaanse countryzangeres, liedjeschrijfster Ella Langley, maakte in 2024 doorbraak met haar debuutalbum Hangover met het liedje You Look, You Love Me. Nu haar tweede album uit in Dierde Leon. Daarvan Shoes in Texas.

0: L.L. Langley, Shoes in Texas. Drie van de albums van de Britse band Charlatans hebben nummer 1 bereikt in de Britse albumhitlijst. De bekendste nummers zijn de Only One I Know, Just When You Are Thinking Things Over en North Country Boy. Er is een nieuw album van hen uitgekomen vorig jaar, We Are In Love. Pijnlijk, You Can't Put The River.
1: On the beach, and who comes up around-

U kan Push the River, Charlatans. Sigrid Solbakk-Rabe, beter bekend onder haar artiestennaam Sigrid, een Noorse zangeres. In 2017 behaalde ze internationaal succes met de single Don't Kill My Vibe. In 2025 kwam haar derde album uit, There's Always More That I Could Say. Daarvan I'll Always Be Your Girl.

Sigrid, I'll always be your girl. In 2013 kwam het vijfde album uit van de New Yorkse band The Strokes. Oorspronkelijk beïnvloed door liedjes van Buddy Holly en John Lennon. All the Time.

De Strokes, Shane Ziss, afkomstig uit Birmingham met Laura Umvula, in 2013 bekend door een mix van klassieke pop, jazz en soul. In Engeland de ontdekking van dat jaar genoemd, van Sings to the Moon, Green Garden.

Laura Onvoola, Green Garden. In 1997 kwam het studioalbum van de Rolling Stones, Bridges to Babylon, uit. Daarna verschenen nog wel een viertal platen, live en compilaties. Na 8 jaar toen een nieuwe studioplaat, begin september 2005 verscheen, A Bigger Bang. It Won't Take Long.

Rolling Stones, It Won't Take Long. De oprichter van de Foo Fighters is Dave Grohl. Ooit begonnen als drummer van Nirvana. Hun eerste album kwam uit in 1995. 10 jaar later hun vijfde album, In Your Honor. Een dubbel album, eentje loud en eentje not so loud. Van de tweede draai, Cold Day in the Sun.

0: En met de Foo Fighters is het 7:09 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
3: De 90er jaren in Pop, ja, blues.
0: De best verkopende act van 1997, dat was de achterkoppige band rond Treintje en Tjeerd Oosterhuis. In 1990 al wint Total Tussen finale van de landelijke jongeren talentenjacht. Ja, later winnen ze de grote prijs van Nederland. In 1998 al weer een tweede langspeler, This Way. En daarvan I'll Say Goodbye.

Total Touch Soul, Say Goodbye. Het album van Betty Safer, dus Bunnies, werd in 1996 in Woodstock opgenomen. In maart daarop kwam het album toen uit, Heaven.

0: de tachtiger jaren in Popje Blues.
1: In 1987 kwam Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met het liedje Rhythm Is Gonna Get You. In Billboard goed voor de nummer 5. Bij ons noteerde Gloria Estefan pas voor het eerst 2 jaar later.

Worry as the Fallen Rhythm is Gonna Get You. Een hitje van The Beat uit 1983, Can't Get Used to Losing You, was in Engeland nummer 3. Bij ons stond het liedje 9 weken genoteerd en was goed voor de nummer 9.

0: de 70er jaren in Popje Blues.
1: In de jaren 70 verschenen er weer nieuwe studioalbums van Elvis Presley. Daarvoor waren er vooral soundtracksalbums van hem uitgekomen van films. Uit 1973 stond de LP met de dubbele naam Raised on Rock for All Time's Sakes. Het zijn de eerste liedjes van beide plaatkanten. Doordat de single van de LP Raised on Rock door een gebrek aan promotie flopt, doet deze LP niet veel. Niet terecht, want sinds lange tijd heeft Elvis weer een evenwichtige plaat afgeleverd met alleen nieuwe liedjes. Girl of Mine.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: stage for rock and roll in pop pop pop pop.
1: Rock Around the Clock van Bill Haley kwam uit in 1954. Dat was zijn bekendste liedje, maar het was niet zijn eerste plaat, want daarvoor maakte hij al veel rock'n'roll liedjes. Real Rock Drive stamt uit 1952 met nog country invloeden, want voor 1952 nam hij vooral country op.

heel die real rock drive. Als er maar even wat gerechtigheid was in de muziekbusiness, dan had Billy Lee Riley in 1957 met het Sun-singeltje Pearly Lee gekoppeld aan recht op de geweldige hit gehad. Maar het plaatje werd ondanks de kwaliteit gewoon niet veel gedraaid op de radio. Dus de verkopen bleven matig. Nou, ik kan er niks meer aan doen, maar ik kan hem nog wel laten horen. Billy Lee Riley, Pearly Lee...

Bill Haley, Real Rock Rive, hoorde je ervoor. En dit was Billy Lee Riley, Pearly Lee. In 1957 kwam er een rock'n'roll film uit, Rock, Rock, Rock. En daarin zong Tony Crumble twee liedjes, waaronder We're Gonna Rock Tonight. Ja, iets anders kun je in zo'n film zeker niet verwachten. Gonna rock.

Tijd voor Blues in Pop Your Blues. Bob Corditor is een van de meest actieve en hooggewaardeerde blues harmonica spelers van dit moment. Zijn stijl is een gepassioneerde voortzetting van de oude speelwijze die hij als jongeman rechtstreeks leerde van de oorspronkelijke pioniers van de Chicago Blues. Meer dan 20 albums gemaakt van zijn laatste, Ernestine Blues, Standing on the Bank.

Rob Corridor, Standing on the Bank. In januari 2013 kwam de debuut-cd uit van Blues Mystery, de zanger en Fransman Willy Matt, die een jaar of 20 aan de rand van de Zwitserse Alpen woonde. En met Walter Key is bassist en op gitaar Irénée Engage, beide Zwitsers en vrienden van Willy. Nothing to Hide.

0: bluesmystery Nothing to Hide. Een opname van de Franse blueszangeres Nina van Hoorn in 2009 verscheen Hell of a Woman en daarvan Me and My Gin.
1: Stay away from me.

if this joint is rated, somebody could bring me mine.

Navy, Air Force, and anybody. If somebody

Nina van Hoorn, We and My Dien. Voordat Russie Dien overging op het Alligator label, had hij al twee albums gemaakt. In 1996 de eerste, en daarvoor had hij al een jaar of 10 gespeeld met Jimmy Rogers, Snooky Pryor en James Colton, om er maar een paar te noemen. In het eerste album, voor dat album verscheen in 2000, The Shill, en daarvan The Big Eye.

Rusty's in the big eye. Paul Lamb, bekend om zijn spel op de bluesharp, jawel, de mondharmonica. Vooral in Engeland is hij erg beroemd. Sinds de jaren 90 neemt hij op. En zijn derde album stamt uit 1995 met opname van een tournee uit 94. Hij is prima in vorm en de titel van de plaat geeft dat al aan. Fine Condition. Come on, everybody.

Lamb, come on everybody. In 1953 nam Pinetop Hurricanes op voor Sun Records. Alleen Pinetop Boogie Woogie werd daarvan uitgegeven en nogal een paar jaar later. Halverwege de jaren 80 werd hij herontdekt. Ik draai een live opname van hem uit 1985. Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Club Antoine. Je hoort hem een nummer van Louis Jordan spelen, Caledonia.

Thank you. All right. Pint op Perkins, Caledonia. Een opname uit 1929, Pick Like Howell. Hij zingt en speelt gitaar. De violist is onbekend. Broken Hungry Blues.

0: tijd voor Jazz in Popja Blues.
1: Een opname van het orkest van Woody Herman uit 1948. That's right. De vibrafonist is Taylor Gibbs. En de tenorsax is van Toot Thims.

Woody Herman, That's Right. Van de zesde LP van pianist Horace Silver. En het was zijn tweede LP in 1956, Silver's Blue. In To Beat or Not To Beat hoor je verder Donald Byrd trompet, Hank Mobley tenorsax, Doc Watkins bass en Art Taylor drums.

Voor de Silver to Beat or Not to Beat. Tenorsaxofonist Ben van Dungen met de talentvolle trompetist Jarmo Hogendijk speelde al in 1986 op Noordzee Jazz Festival. Een eerste album verscheen in 1987, Heart of the Matter. Just Rhythm,

Ben van Dungen en Jarmo Hogendijk, Just Rhythm. Het jazzcollectief van Mammal Hands werd in 2012 opgericht in Engeland. Ze bracht in 2014 een debuutalbum uit, Animalia. Een tweede album, Flora, verscheen in 2016, gevolgd door Shadow Work in 2017. In april 2024 kondigde de band het vertrek aan van de oorspronkelijke drummer Jesse Barrett en maakte vervolgens bekend dat de band verder zou gaan met Rob Turner op drums. Met verder Nick Smart piano, Jordan Smart en sax. Op afgelopen februari brachten ze hun zesde studioalbum uit, Circadia, en daarvan Helios,

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van NTV 794. Informatie over Popje Blues. Je kunt het vinden op de site. En ook via de site kun je naar Popje Blues luisteren. Verzoeken, suggesties, je wilt iets nog een keer horen. Een mailtje naar Popje Blues, @gmail.com is genoeg. En volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site onder de naam Op Radio TV. Een heel mooi weekend. Genieten van dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Zinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Tony Sherman, Dancing in the Dark. Dat kwam uit 1983. 2 uur lang, de lekkerste tracks op jouw radio. Oud en nieuw. Disco, dance, smooth jazz. Van alles komt voorbij. Hier is Mirko en Meech. And let me tell you...

Dagger en Co. hoorde je in de Flashback Radio Show. En Somebody Help Me Out. Je kent natuurlijk de tune-up van Weeks & Company, Rock Your World. Dat lijkt er een klein beetje op.

En zo worden sommige platen toch weer actueel. Patti LaBelle release. En dat kwam uit de 80's. We gaan even een stukje nieuw werk draaien van DJ Mike Brown en The Wild Fame.

Mr. Jacob G. En at the right place, at the right time. Je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk. Carmen Alexis en What If We Try.

Mooie nieuwe track in de show van Carmen Alexis en What If We Try. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met meer soul, dance en grooves. Hier is Mace featuring Frankie Beverly.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Show, zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op jouw radio, met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Qualla Idea, de man is ergens vorig jaar overleden. Anderhalf jaar geleden, ik weet niet. Nieuw werk, Booker Newberry.

Jorde Jam Who, samen met Suki Soul in de Flashback Radio Show. En Mr. Smith, After the Dance is Through. En dat kennen we van Crystal. We gaan zo meteen naar onze korte onderbreking. Daarna heel snel weer bij je terug met nog een half uur lang Flashback Radio Show. Hier is Miss Dana Allen en It's Real.

Missing the Pink hier en One Step Away From You. Hey mister, ja, zo komen we aan het eind van deze Flashback Radio Show voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. Met oude nieuwe hits. Zorg dat je het niet mist. Elke week op jouw radio. Hey groetjes, doei doei!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Come on.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf...